Ik dreunde dat ik een kuste was op een half bijzondere school. Zonder kinder, zonder klas, geen toevels en geen stal. In midden van school stond

stad. Ik droomde dat ik kuste was op mijn bijzondere schaal. Zonder kinder, zonder klas, geen tovels en geen stal. Biep om stond kam en Belgisch peert, die van de voet genoot.

Ik droomde dat ik kuste was op een heel bijzondere schaal. Zonder kinder, zonder klas, geen tovels en geen stal. Onder potje vevenvoer stond

te wijs op een half bijzondere schaal. Zonder kinder, zonder klas, geen tovel zijn geen stel. Bij lichem zag ik een kobbelknien, in het echt ken dat jij nooit. Met een achtergrond.

0: Het is nu 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MSNBC en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

vindt veel rust in dat lekkere nus, dat bij in een hoop hoes. Soms zaten wie bij open heet, door spijden op haar heen.

zie dat lekkere nust, dat ben je in een hoes hoes. Het was een aibels mooie tiet in ons hoes achterhoes. Tom is, vond altijd alles goud

0: Het is nu 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de dag.
1: Het is nu 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore en zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

Goedemorgen, luisteraars. Van harte welkom bij Smeltkroes. Vandaag wordt de overdenking verzorgd door Erry Fokkert. Achter de knoppen zit Ronnie van der Wal en de presentatie is in handen van Lammy Pothoff. We beginnen vandaag met een simpel liefdeslied, gezongen door Zera Worship, Christian Verwoerd, Javed en Sifra.

Veel van de teksten van Wiels zijn trouwens prachtig. We kunnen nu gaan luisteren naar opwekking 616, Houd mij dicht bij u. En aansluitend daaraan heeft u de overdenking te horen van Erry Fokkert.

Goedemorgen, luisteraars. Ik lees vanmorgen met u een stukje uit de Bijbel uit Matteüs 12, vanaf vers 15. Jezus besefte dat en week uit naar elders. Grote massa's mensen volgden hem en hij genas hen allen. Hij verbood hun nadrukkelijk bekend te maken wie hij was. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja. Hier is de dienaar die ik mij gekozen heb, die ik lief heb, en in wie ik vreugde vind. Ik zal hem vervullen met mijn geest, aan alle volken zal hij het recht verkondigen. Hij zal geen woordenstrijd aangaan en op straat zijn stem niet verheffen. Het geknakte riet breekt hij niet af, noch dooft hij de kwijnende vlam, totdat het recht dankzij hem overwint. Deze woorden gaan over de Heere Jezus, hoe hij handelt, wie hij is, en wat hij doet. En de schrijver van deze woorden, Matteüs, heeft deze woorden niet zelf bedacht. Hij citeert een profeet die honderden jaren eerder geleefd heeft, de profeet Jesaja. Hij zegt dat zelf ook. Zo ging in vervulling wat is gezegd door de profeet Jesaja. Jesaja heeft dezezelfde woorden uitgesproken als een profetie. Een voorzegging, een voorspelling, dat de Heer Jezus als Zoon van God zou komen. En Matteüs ziet deze profetie uitkomen in het werk en in het leven van Jezus. Jezus is degene die God heeft uitgekozen om zijn boodschap van heil, goedheid, maar ook van oordeel aan iedereen in deze wereld te brengen. Jezus is Gods Zoon, die vervuld is met Gods geest. Hij maakt de woorden van de profeet Jesaja waar. Hij wil niet twisten of schreeuwen, nee. Hij vertelt de waarheid in zachtmoedigheid. Hij wil niet op de voorgrond treden. Hij is niet op zoek naar eer en roem, maar hij wil in eenvoud en zonder poeha zijn taak vervullen. En dan zegt vers 20 van deze Jezus, het geknakte riet breekt hij niet af, noch dooft hij de kwijnende vlam. Wat is een geknakt riet? Wat is een kwijnende vlam? We kennen allemaal wel riet dat in het veld staat of langs de waterkant. Het is flexibel en buigzaam. Dat zie je ook als de wind er tegenaan blaast. Het buigt door in de richting waarheen de wind waait. Soms zwiept het onstuimig heen en weer. Riet kan heel wat aan, maar toch zijn er soms zulke grote krachten dat zelfs het buigzame riet het niet meer houdt en dat het knakt. Het knikt en laat de kop hangen. Kan niet meer verder groeien. Met een kwijnende vlam wordt bedoeld de lont van een olielamp uit die tijd. Als een lont goed doordrenkt is van olie en goed schoon is, geeft het lampje een heldere vlam en goed licht. Dat is de bedoeling. Maar als de lont smerig is geworden of bijna geen olie meer in zich heeft, krijg je geen heldere vlam meer. Dan wordt het een miserig klein vlammetje dat dreigt uit te gaan. Het gaat roken en stinken. En meestal werd zo'n vlammetje dan gedoofd, de lont heeft afgedaan en werd vervangen door een nieuwe schone lont. En op zich klinkt dit laatste ook heel logisch in onze oren. Iets wat niet meer voldoet, wordt afgeschreven en weggegooid. Dat geldt zowel voor het riet dat geknakt is, als de lont van de olielamp die niet meer goed werkt. Maar van Jezus wordt gezegd dat hij het geknakte riet niet zal afbreken en hij de lont niet zal uitdoven en weggooien. Wat wordt daar dan mee bedoeld? Hier worden mensen mee bedoeld. Mensen die voorgesteld worden als een geknakt riet of als een walmende lont. Dat zijn mensen die pijn hebben opgelopen in het leven. En dat kan op vele manieren gebeuren. Ik wil wel een paar manieren noemen. En dat kunnen mensen zijn die teleurgesteld zijn geraakt door andere mensen, op hun ziel getrapt en daardoor beschadigd. Er is iets in het binnenste geknapt, waardoor ze bijvoorbeeld verbitterd zijn geraakt en niet meer in staat zijn echt lief te hebben. Het kan ook zijn dat je het vertrouwen in de mensen kwijtraakt. Maar je kunt ook teleurgesteld raken over God. Je kunt soms ook het gevoel hebben dat God je in de steek heeft gelaten. Dat je er alleen voor staat. Dan komt de vlam van het geloof op een laag pitje of dreigt zelfs helemaal uit te gaan. Als God dit allemaal toelaat, of als God toch niets van zich laat horen, nou dan bekijkt hij het maar. Allerlei manieren waarop wij pijn kunnen oplopen in het leven, gekwetst kunnen worden, diep in ons innerlijk getroffen kunnen worden,
Zo diep zelfs dat we niet meer kunnen functioneren zoals het eigenlijk zou moeten. En in onze maatschappij zijn we dan al heel snel geneigd om zulke mensen aan de zijlijn te zetten. Of ze voor minder aan te zien. Of ze op te bergen in een of ander oord of te huis. Geknakt. Gedoofd. Afgedaan. Maar van Jezus wordt gezegd dat hij juist voor deze mensen aandacht heeft. Hij zal niet verbreken. Hij zal niet uitdoven. Hij zal niet naar de zijlijn schuiven of weggooien. En dat zien wij ook in zijn leven. Jezus geneest allerlei mensen, meestal aan de rand van de maatschappij. Jezus verblijft bij tollenaars en hoeren. Dat was het uitschot van de maatschappij. Hij neemt het voor hen op, vertelt hen van God, het koninkrijk van God en van vergeving van zonden. En datzelfde doet Jezus vandaag de dag nog steeds. Het maakt niet uit hoe erg of op welke manier je pijn of verdriet hebt opgelopen. Jezus is juist voor u, voor jou gekomen. Hij zal herstellen wat stuk is gegaan. Hij kan genezen wat verwond is geraakt. Jezus zegt op een andere plaats in de Bijbel: kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Dat is zijn verlangen. Om dat te geven. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De walmende vlaspit zal hij niet uitdoven. Dat geldt niet alleen voor mensen van toen in de Bijbel. Het geldt ook voor ons. Die met pijn, verdriet en de gebrokenheid van het leven worden geconfronteerd, ook vandaag. En juist in dit soort momenten is het Jezus die zegt: het geknakte riet zal ik niet verbreken. Ik zal je steunen. Sta Jezus toe om je in het verdriet aan te raken. Dan zal Hij je steunen. Dan zal Hij je troosten. En Hij zal je oprichten. Amen.

Aansluitend aan de overdenking hoorde u Geprezen zij de Heere. Dat is opwekking 411. We gaan nu het volgende lied beluisteren. Mijn hart gaat naar hem uit. Gezongen door de Choir Company.

Het lied waar u nu naar kunt luisteren is van Lucas Kramer, Gebed voor mijn kinderen. En aansluitend hoort u dan het zegenlied uit kinderopwekking. Ronnie, bedankt voor de techniek. En Eddie Fokker, bedankt voor de overdenking. Volgende week zondag, dan zijn wij er natuurlijk weer. MUZIEK

0: Het is nu 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt, nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.

lijkt heel lang geleden dat dit nummer uitkwam. Erik Pruijs' grote naam, opwekking 430, al een heel wat jaartjes geleden. U luistert naar de aflevering van Dabbaar, het gospelprogramma op Groningen 1. De zender voor gemeente Westerwolde, Oldambt en Pekela en nog verder daarbuiten. Mooie en de nieuwste muziek met een blijde boodschap. Samengesteld en gepresenteerd door Geert Smit. We gaan gauw verder. God is voor ons, wie is dan tegen ons? Opwekking 895.

Jeremy Riddle met Jesus Have It All. En dit was een keus van een van de dopelingen bij ons in de gemeente gisteren. Drie jonge mensen die de keuze voor God hebben gemaakt en er ook wilden beleiden in de doop. En meestal zit ik wel even te zoeken wat voor muziek zal ik vanavond draaien. Maar gistermorgen had ik eigenlijk alles in de hand. Een prachtige playlist, zeg maar, waar onze dienst in onze dienst werd gezongen. Onder andere deze Jeremy Riddle, Jesus Have It All. En ook het volgende, opwekking 921. Jezus, wees de naam.

Maverick City Music was dat dan met I Think God. Dus God, dat is een prachtig meezingnummer. Ze gaan ook helemaal uit hun dak, die jongelui. Heel erg mooi. En de volgende, dat is The Room. Indrukwekkende lied is het eigenlijk wel. The Church Will Sing, die doet dat. Maar wij gaan luisteren, Make Room.

Phil Wickham was dat met Tiffany Hudson, psalm 23. Het was volgens mij de derde keer dat hij vanavond vanaf 6 uur voorbij kwam, deze psalm 23. De Heer is mijn herder. Rent Collective, die werd ook nog even bevraagd gistermorgen. En daar gaan we ook lekker maar naar luisteren. My Lighthouse.

geweldig het getuigenis van deze Tasha Layton. Faithful Still. Het volgende zijn twee opwekkingsliederen eigenlijk. Mosley Worship. We gaan beginnen met Wees Verhoogd.

Kies vandaag. Wat jonge mensen gisteren deden, dus kiezen. En dat was dus voor hen een geweldige dag. Dan zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van Dabar. We hebben een instrumentale en dat is een liedje van Friends. Volgende week zijn we er weer. Blijf luisteren naar de programma's van U Groningen 1 zender. Graag tot een volgende keer.

0: Het is nu 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal-rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

terug naar 1968 met de Foundations. En zij zongen Build Me a Buttercup. Luisteraars, goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van het gouden oude muziekprogramma De Gouden Middenweg. Waarin wij iedere zondag tussen 10 en 12 een muzikale rondreis maken. Ja, die maken wij door meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis. Probeer ik een beetje de liedjes te laten horen die je niet zo vaak meer op de radio hoort. En daarover gesproken, ik heb straks een liedje van BZN. Nou, die hoor je niet zo vaak meer hoor. Het is 20 september vandaag. Op deze dag in 1973 overleed zanger Jim Croce door een vliegtuigongeluk. Ja, en je zou Jim Croce kunnen kennen van dit liedje. Uit de jaren 70. Dit is Bad Bad Leroy Brown. Woo!

0: leukemie. Hij was een bekende Nederlander die opviel door zijn merkwaardige gedrag tijdens interviews en in showprogramma's. En het was crisis bij broodbakkers door schaarste aan tarwe en door stijgende prijzen. Er brak een broodoorlog uit omdat diverse supermarktketens hun broodprijzen kunstmatig laag bleven houden. Ja, dat was allemaal in 1996. Ja, en de grootste hit van 1996. Ik denk van, weet je wat, ik ga hem draaien vandaag. Dit is Mr. President en Coco Jumbo.
1: Ja, ja, ja.
0: Trouwens, je mag meezingen als je de tekst...

U luistert naar De Gouden Middenweg. Jacques Pijper neemt u mee op een muzikale rondreis door meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis.

0: Tom Jones. Hij maakte dit liedje in 1968. Help Yourself heette het. Hij is ook alweer 86 jaar trouwens, Tom Jones. En hij maakt nog steeds muziek en treedt ook nog op. Dus ik hoop als ik ooit eens een keer 86 ben, over een paar jaartjes, dat ik dat ook nog allemaal kan doen. Zoals hij het dan doet. Mr. President en Coco Jumbo draaiden we daarvoor uit 1996. Goedemorgen.
1: Gouden Middenweg, een radioprogramma met golden oldies die u terugbrengt naar uw jeugd.
2: Say the way goes trouble down the drain.
1: De Gouden Middenweg.
0: En daar luister je naar de Gouden Middenweg. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent vandaag. We draaien de liedjes van toen tot 12. Zoals deze van Texas. Dit is Say What You Want.

de jaren 60 dit om precies te zijn. 1968, toen was dit een grote hit voor de formatie Love Affair en Everlasting Love. En over grote hits gesproken, uit 1997 draaiden we daarvoor Texas en Say What You Want. Goedemorgen, Groningen 1 op je radio. En ik gooi grunnigse muziek draaien. Lucas Egea. En ik zal dansen op je bruiloft.

Hé, luisteraars. We gaan niet bij die radio weglopen, weet je. Want Sjaak gaat alle plaatjes voor elkaar vastdraaien. Zeker weten.

0: mocht je nou denken, waar ken ik nou dit liedje van? Maar je zou hem kunnen kennen van Elvis. Want die hoorde dit liedje. En die dacht van, dat kan ik veel beter. En dat kan ik veel mooier. Maar dit was de versie van Billy Swan. Hij maakte het origineel. That's alright. Hij is ook alweer 84 jaar, Billy Swan. Lucas en Gea, draaien de wiet of uur. En ik zal dansen op je bruiloft.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar
0: 1991. En we nemen een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan in 1991. In deze lijst stonden onder andere Dire Straits met Calling Elvis. Malaco Carrespoor met Tis Lekker op de Trekker. Culture Beat met No Deeper Meaning. Guns N' Roses kwam nieuw binnen met Don't Cry. En Bryan Adams, hij stond erbij met Everything I do it for you. Nummer 5. En wij draaiden nummer 5. De band Incognito, samen met Jocelyn Brown. Dit is Always There. Nummer 5.

niet zo vaak, dit liedje. The Outlaws uit 1976 en Breaker, Breaker. Ik ben 19 jaar. Het is 1994 en ik ben radiomaker bij Radio Rijnland. We zitten in Beerta met onze radiozender en ik wil heel graag nieuwe muziek draaien. Rutger Kotz heeft een nieuw liedje uitgebracht en ik denk van, weet je wat, ik ga dat draaien. En dat deed ik ook. Maar nu is het 2026. Ik ben 51 jaar. Ik maak radio bij Groningen 1, de radiozender voor Oost-Groningen. En ik ga hetzelfde liedje van Rutger Kotz weer draaien. Alleen nu is de gouden ouwe. Toen was het splintje splinternieuw. Ach jongens, waar blijft de tijd? Het komt uit 1994 dit. Rutger Kotz. En lekker even meezingen met Vrij met mij.

0: Sneakers, nou, daar knap je zeker lekker van op, hoor. Dus ik zal zingen, schenk die er maar in mooi in. Ja, er hoort natuurlijk ook wat lekkers bij. En niet alleen een lekkere stuk tompoes of een kaneelkoekje. Nee, er hoort natuurlijk ook een heerlijk lekker stukje muziek bij. Zoals deze, George Ezra. En dit is Shotgun. En geniet van je koffie, hè.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun and

0: 1979 dit. The Dire Straits en Lady Writer. En George Ezra daarvoor in Shotgun. Moeten we nog eens een mooi de Odeon 60 draaien?
1: Ja, gezellig!
0: Nou, dan doen we dat toch? Creedence Clearwater Revival. Dit is Baton Rising.

0: Het is nu 11 uur.
1: Mensen, Jan komt naar het nieuws terug. Blijf zitten.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:45 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. En er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten wat nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

1966, dit is lang geleden, de formatie Cream en I Feel Free. En we begonnen even na de klok van 11 uur met de Kings en Everybody's Gonna Be Happy. Nou, dat hopen we dan maar, hè. Goedemorgen, mocht je net je radio aan hebben gezet en je denkt van, wat is dit op mijn radio? Nou, je luistert naar Groningen 1. Dit is tot 12 uur een nieuwe aflevering van het gouden oude muziekprogramma De Gouden Middenweg, waarin wij iedere zondag tussen 10 en 12 liedjes draaien uit vervlogen tijden. Ja, het zijn niet zomaar liedjes. Niet dat je denkt van, hij draait maar dit en dat en zus en zo. Nee, we draaien alleen maar liedjes die je niet zo vaak op de radio hoort. Young

Dylan. Ken je dit liedje nog? Outlaw in hem. Hij deed met dit liedje mee aan het Songfestival 2018. Lang geleden alweer. Ik denk van, ik ga maar even draaien vandaag. Waylon. En The Police draaiden we daarvoor in Don't Stand So Close To Me.

schönste muzikale herinneringen weer terug op de radio. Ja, dan hoor je al die leuke liedjes van vroeger nog eens een keertje weer. Zoals deze, Elvis Costello uit de jaren 70 en Oliver's Army.

Electric Light Orchestra en The Living Thing. Ja, het zou zomaar kunnen dat je dan dit liedje misschien net even vergeten was. Kijk, dat is nou precies de reden dat we al die leuke liedjes van vroeger blijven draaien. Zoals deze, zodat ze niet vergeten worden. Electric Light Orchestra en A Living Thing. Goedemorgen, Groningen 1 op je radio. En ik gooi Grunnerse muziek draaien. Kriegel, wel? Kriegel met BD.

Biden en ik bolly nooit van dom. Wolzogeerden wie die weten, hun steden zijn de mond. De flessen staart op tofel en de glozen binnenvult.

0: vrouwtje. En als ik God was, en die hoorde je naar Kriegel met BD.
1: Dit is de Gouden Middenweg. Presentatie Jacques Pijper.
0: Ja, goedemorgen. Leuk dat je er nog steeds bij bent. Groningen 1. Het is de Gouden Middenweg waar je naar luistert. Ja, de muziek die we draaien is onbeperkt houdbaar. En daarom hoor je straks een hele leuke van Carly Simon. Na deze van de Jacksons en Blame It on the Boogie.

0: Blamer Dan de Boogie of deze Carly Simon en Coming Around Again.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar
0: 1984. En we nemen een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan in 1984. Ah, ik denk dat je ze wel kent hoor. In deze lijst stonden onder andere Stevie Wonder met I Just Call to Say I Love You. Ray Parker Jr. met Ghostbusters. Level 42 met Hot Water. Prince stond erin met When Doves Cry. David Bowie, hij kwam nieuw binnen met Blue Jean. En George Michael, hij stond erbij met Careless Whisper. Nummer 20. En wij draaiden nummer 20. Tina Turner. And What's Love Got to Do With It? Nummer 20.

Luna en Russo. Vorig jaar hadden ze een hit met dit liedje. Voorbestemd. En Tina Turner draaiden we daarvoor en What's Love Got To Do With It. Goedemorgen. Groningen 1 op je radio. Marta Reeves en de Vandellas. Hoor je straks na deze van Jermaine Jackson en Do What You Do.

Martha Reed en de Vandellas en Dancing in the Street. Afgelopen dinsdag overleed Rosalind Ashford op 83-jarige leeftijd. Zij was zangeres van de Vandellas. En je hoorde haar samen met Martha Reeves zingen Dancing in the Street. En dit is 10cc, Feel the Love.

Fargo uit de jaren 80. And Just For You. En daarmee is het alweer bijna een einde gekomen aan het radioprogramma voor vandaag.

Het is nu 12 uur. Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen en raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren. Met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen. Omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
1: En die zegt weer hallo tegen alle muziekliefhebbers die op dit moment luisteren naar dit programma. We gaan weer terug de nostalgie in, oftewel we gaan naar de jaren 97 en 98. Twee jaar zijn er dikke genoeg. De nummers waren in die tijd ook allemaal wat langer, dus wat dat betreft kunnen we wat minder kwijt. We hebben muziek van The Source straks, maar we hebben ook Buena Vista Social Club, is ook schitterend, The Coot & Moon. En Bryan Adams komt ook nog voorbij. En natuurlijk komen we ook voorbij die geschiedenis van de larpschijf, die andere vaste rubrieken zoals de cover en in het midden van het programma onder andere de muzikale tv-tip. En ik zou dus zeggen, het advies geven zoals elke week maar weer. Blijf lekker meegenieten, blijf lekker meeluisteren in dit uurtje Muziekarchief.

En voor ons eerste nummer gaan we terug naar 1986 eerst even. Toen kwam het nummer You Got The Love van The Source uit met Candy Staten als zangeres. Later zouden in 1991, 1997 en 2006 opnieuw uitgebracht worden. In 1997 werd het voor het eerst een hit hier in ons land. En het verhaal van het nummer begint met de componisten Anthony B. Stevens, Michelle Harris en John Bellamy. Die schrijven het nummer in 1986. Zij noemen zich The Source. En Candy Staten neemt hierna a cappella op voor een videodocumentaire. En in 1989 mixte een Londense DJ Aaron met de house track Your Love van Frankie Knuckles en de Jamie the Principle. En dat wordt in Engeland een clubhit. En die Engelse DJ-producer True Love die brengt dan het nummer dan officieel uit en wordt het vervolgens ook een echte hit in de hitlijsten. En hij adopteert dan weer dan die naam The Source. En Candy Staten, die is dan heel zeer verbaasd dat ze een hit heeft met dat You Got The Love. Ze wist eigenlijk helemaal niet meer dat ze destijds had ingezongen voor een videodocumentaire. Zo kan het soms gaan in muziekland. Hier zijn ze, You Got The Love, Source en Candy Staten.

Solas featuring Kenny Staten en You Got The Love. En dat kwam in 1997, zoals gezegd. Toen werd het pas een hit hier in Nederland naar alle eerdere releases. In 1997 verschijnt ook het album White on Blonde van de Schotse band Texas. Dit album zou uitgroeien tot een van hun succesvolste albums. Er werden maar liefst 5 tracks op single uitgebracht. En dat waren Say What You Want, Black Eyed Boy, Put Your Arms Around Me, Insane en Halo. En het album werd opgenomen in diverse studio's in Normandië in Frankrijk, in Londen en in thuisstad Glasgow. En net als bijna alle tracks op het album werd ook Halo geschreven door zangeres Charlene Spiteri en gitarist John McCoon. En de producer was Mike Hedges. En die was op dat moment al bekend van zijn werk met The Cure, Steelzy and the Banshees en Manic Street Preachers. En hij was ook de eigenaar van de opnamestudio, gevestigd in een soort kasteeltje in Normandië, waar dat de groep dus onder andere Halo opnam. Nou, dan kun je al een beetje gaan aanvoelen welke plaat wij gaan draaien van Texas. Hier is Halo.

van het album White on Blonde. Texas was dat met Halo. En dat brengt ons bij de cover voor vandaag. En daarin nummer Ain't That Just The Way. Een nummer geschreven door Bruce Ballard, Grant Larson en Stu Phillips. En zij deden dat voor Barbie Benton. Een Amerikaans model, actrice en zangeres. En zij werd in 1950 op 28 januari geboren als Barbara Klein in New York. Woonde in Sacramento en verhuisde op haar 16e naar Los Angeles. In de jaren 70 stond ze diverse keren op en in de Playboy, zoals dat zo mooi heet. Ze was een vriendin van de Playboy-eigenaar Hugh Hefner. En verder speelde ze in diverse films en tv-series, zoals Hee Haw, Fantasy Island, Love Boat en

team Robin Raz. En in 1997 startte zij een solo carrière en had haar grootste hit met dit nummer. Dus Ain't That Just The Way. Die horen we eerst van haar en daarna het origineel van Barbara Benton.

0: was hem, de originele uitvoering van Ain't That Just The Way uit 1978 van Barbie Benton. En dan is het toch meer een country uitvoering. En daarna voorafgaan de swingende uitvoering uit 1997 van Latricia McNeil.
1: Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
0: Ja, die muziek uit vervlogen tijden komt dit jaar uit de jaren 97 en 98. Maar voor de verhaaltjes, de hitfeitjes en zo, die moeten we soms even terug in de tijd. En in dit geval naar 1984, dan schrijft Compay Segundo op Cuba het nummer Chan Chan. Hij neemt in 1985 voor het eerst op samen met zijn eigen groep. En in 1987 benadert hij gitarist en zanger Eliades Ochoa, als ik het allemaal goed uitspreek, om samen met de groep Cuarto Patria het hele geheel nummer opnieuw op te nemen. En dat doen ze voor het album Chan Chan Noando. Ja, dat zal geweldige Cubaans voor mij zijn, maar laten we het daar even niet meer houden. En dat zou trouwens pas jaren later uit gaan komen. En in november 1995, we komen steeds meer bij het jaartal van dit waar we in zitten, neemt componist Secundo een nieuwe versie op. En dat doet hij naar Madrid voor zijn CD Antologia. In maart 96 neemt componist Secundo Elias Ocacho en andere ervaren Cubaanse muzikanten het op voor de Buena Vista Social Club project van Nick Gold en vooral Roy Cooder. En daar worden in dat project worden de openingstrek van hun zeer succesvolle CD van de Buena Vista Social Club. Hier is Chan Chan.

Jan Jan van Buena Vista Social Club. En we kijken ook nog eens een keer weer die fantastische documentaire over deze club. En het ontstaan daarvan op YouTube is het vast wel ergens te vinden. IOS, die afkorting die staat voor de band, is ook schitterend. De groep werd in 1996 door studenten van de Groningen Studentenvereniging al bemachtigd opgericht. En bandleden waren toen zanger Joost Marsman, gitarist Sander Rozenboom en Matthijs van Dongen, bassist Jasper Bos, toetsenist Mark van der Voorn en Joost Haartsen en drummer Ruben van Dongen. En in 1997 tekent de groep een platencontract bij een klein platenlabel. Dat doen ze via producer Michiel Hogeboezem. En daar nemen ze het nummer Voltooid Verleden Tijd op, VVT. En daarmee winnen ze dan het AHC Songfestival. En dat AHC staat voor Allerheiligen Convert. Dat Songfestival werd georganiseerd door de samenwerkende katholieke studentenvereniging in Nederland. En met dit Voltooid Verleden Tijd scoort de band vervolgens ook een landelijke hit. En zijn ze ook weer te luisteren hier in de Muziekarchief. Thank you.

0: is ook schitterend met voltooid verleden tijd. En dan gaan wij verder naar de toekomende tijd. Want we gaan het hebben over de muzikale tv-tips. Onze muzikale tv-tips voor de komende weken. We beginnen natuurlijk bij vanavond om 21:55 op NPO 1. Beste zangers vanuit Sevilla, begeleid door de Marcel Fischer Band. Zinger V. Klaassen, Yves Berensen, Busy, Jean-Claude McCroy en de broers Wouters van Clouseau natuurlijk. Deze keer muziek van Zoe Levi. 21:15 op NPO 3. Concert at Sea 2026. Of gewoon 2026 natuurlijk. Dat komt gewoon uit Zeeland. Brouwersdam namelijk. Naar de optredens van Direct, Bluff, Kensington, Snelle en Suzanne en Freek. Diezelfde tijd, die moeten ze keuze maken als je alles wil zien. Of dingen gaan opnemen. 21:15 heb ik het dan nog steeds over. BBC 2, Glastonbury. Met het optreden van Dolly Parton in 2014 op de Pyramid Stage van dit festival. En bij de BBC 2 gaan ze door met Dolly Parton. 21:55. Sisters in Country. Dolly, Linda en Emmylou. Documentaire met daar een overzicht van de carrières van deze country-grootheden tot hun unieke samenwerking op het album Trio in 87. En als je dan niet genoeg gehad hebt van Dolly Parton, is er om 21:55 op BBC 2 Dolly Parton at the BBC. Daar halen ze allerlei beelden met de zangeres uit het grote BBC-archief. En dan hebben we op diezelfde zender om 21:55, voor mocht je zo lang op willen blijven, iets heel anders. Dat is het Green Man Festival Highlights 2026 met live beelden van Wolf Alice, de Beta Band, de Tubs, Panic Shake en Pigeon van dit zogenaamde onafhankelijke muziek- en kunstfestival. Dan gaan we door naar de zondagavond, of eigenlijk moeten we zeggen de maandagmorgen, 21:05 op ZDF Terra X History. In Duitsland ganz laut, en dat is de rocklegenden in Oost und West. En daar hebben ze deze keer de aflevering met Peter Maffay. En dan gaat het over zijn muzikale, maar ook over zijn privéleven. Schakelen we in één keer door naar de woensdagavond BBC One. 21:40, Sam Smith live at the London Coliseum. Concert van de succesvolle Britse zanger Intiem opgenomen op 18 september van dit jaar. Dat is niet zo lang geleden dus nog. Vrijdagavond hebben we er nog een paar. 21:45, NDR, een 30-jarige Hurricane Festival. Erst Skepsis und dann Kult Open Air. Documentaire van een van Duitslands grootste muziekfestivals vanuit de plaatsje Schlesel. Op Arte om 21:50, Paul McCartney. Documentaire over hoe hij een idool werd van meerdere generaties. Zelfde zender, maar dan 22:45, Bob Dylan, Shadow Kingdom, The Early Songs. Documentaire waarin Bob Dylan met zijn band nieuwe uitvoeringen speelt van zijn eerste succesvolle nummers. NPO 3, de laatste tv-tip voor de komende week wat ons betreft. 22:45, 90s Dance. En daarin de geschiedenis van de groep Four Brothers. Nee, Brothers on the Fourth Floor. Net even andersom, die Four komt wat later. Tot zover onze muzikale tv-tips voor de komende week.
1: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
2: Veronica's alarmschijf.
3: De geschiedenis van...
0: En daarin deze keer de alarmschijf die gekozen werd op 19 september 1998. De extra aandacht ging toen uit naar Robbie Williams met het nummer Millennium. En dat was de eerste single van zijn tweede soloalbum I've Been Expecting You. Een nummer bevat een sample van het titelstuk You Only Live Twice van Nancy Sinatra uit de bekende James Bond film uit 1967. De rest van Millennium werd geschreven door Robbie Williams samen met producer Guy Chambers. En die zat ooit in bands als The Waterboys en The World Party. En na Robbie Williams produceerde hij onder andere ook werk van Tina Turner, Kylie Minogue, The Sisters, Melanie C, Diana Ross, Tom Jones, James Blunt, Rufus Wainwright en Mark Ronson, om er maar even een paar uit te lichten. Dus echt een bekende producer geworden daarna. Millennium werd de nummer 1 hit in Ierland, Schotland en Engeland. En na die extra aandacht als alarmschijf stond het hier in Nederland slechts 5 weken genoteerd en bereikte slechts de 29e plaats.

Millennium van Robbie Williams gedraaid in de kader van de geschiedenis van de Alarmschijf. Gaan we even weer terug naar het midden van de jaren 90. Toen ontstond de groep Dakota Moon en dat gebeurde in de opnamestudio's in Los Angeles. De bandleden hadden daar net een sessie samen gedaan. En dat ging zo voorspoedig, ze voelden elkaar zo goed aan dat ze besloten een band op te richten. Daarna gingen bassist-zanger Ray Artis, gitarist-zanger Joe Dean en percussionist-zanger Malloy en zanger-gitarist Ty Taylor optreden in het clubcircuit van Los Angeles. En via Atlantic Records baas Sylvia Roon tekenen ze daar dan een platencontract. Ze mogen dan spelen in een voorprogramma van Hall & Oates en Tina Turner. En uiteindelijk brengt de band twee albums uit. Dakota Moon in 1998 en in 2002 A Place to Land. In Amerika hebben ze 3 single hits met Looking for a Place to Land in 2002 natuurlijk. En in 1998 A Promise I Make and Another Day Goes By. En die laatste was hier in Nederland ook een enige notering, maar stond toen niet hoger als de tipparade.

0: Dit is Muziekarchief.
1: Jawel, en je bent al het hele uurtje bij ons. We gaan lekker verder met een Engelse duo, Limehouse Family. Die bestond uit zanger Tunde Bayewu en componist Paul Tucker. De groep ontstond in 1993 in de plaats Newcastle upon Tyne. En daar studeerden beide mannen aan de universiteit en werkten ze in dezelfde bar. Samen nemen ze demo's op van nummers die Paul Tucker al eerder had geschreven. En één daarvan is Ocean Drive. De demo's daarvan zorgen dus voor een platencontract bij Polydor Records en ze debuteren met de single Lift It en hun debuutalbum Ocean Drive. In oktober 97 komt de opvolger Postcards from Heaven uit met daarop hun grootste internationale succes, het nummer High. En na de release van hun derde album Whatever Gets You Through the Day in 2002 gaan de mannen vanaf 2003 wat rustiger aan doen en starten een aantal solo-projecten. In 2010 is er trouwens nog een comeback en in 2022 maken ze dan echt wel bekend dat ze stoppen met samen op te treden. Nou, pikken wij toch even hun grootste hit eruit. The Limehouse Family en High.

Lighthouse Family. In hun allergrootste hit. Tenminste, in hun carrière tot dusver, zullen we maar zeggen. Hi was daarvan de titel. De volgende titel die we gaan draaien is When You're Gone. Een nummer geschreven door Brian Adams en Elliot Kennedy. En het werd opgenomen voor Brian Adams' 8e studioalbum On A Day Like Today. Hij produceerde het nummer zelf samen met Bob Rock. En het is een duet waarvoor Brian Adams oorspronkelijk zangeres Sheryl Crow in gedachten had. En hij nam contact met haar op, via de mail waarschijnlijk. Want ze liet helemaal verder niets van zich horen. En dan heb je van die toevalligheden. Brian Adams ontmoet dan toevallig Melanie C. van de Spice Girls in de lift van zijn hotel in Los Angeles. En hij had haar al een keertje eerder ontmoet bij de BBC-programma Top of the Pops. En hij dacht van, wacht even, hij is een vermeden als het heet is. Zij nemen namelijk samen When You're Gone op. En zo wordt Melanie C. de eerste Spice Girl die een solo carrière begint. Brian Adams neemt in 2005 ook nog een keer een versie op met actrice Pamela Anderson. En in 2022 een nieuwe versie met Melanie C. voor het album A Classic Part 2. Maar dit is de originele uitvoering. When You're Gone, Brian Adams en Melanie C.

When You're Gone. Nou, dat zijn we nog niet helemaal. We hebben nog één plaatje voor je klaarstaan. En dat is eentje van Eagle Eye Cherry. Hij werd geboren in Stockholm als zoon van jazz-trompetist Don Cherry en de Zweedse kunstenares en designer Monica Carlsen. En hij is een halfbroer van zangeres Nene Cherry en heeft verder nog drie andere muzikale halfbroers. Op zijn 12e wordt hij naar New York naar school gestuurd. En daar studeert hij. Maar ondertussen acteert hij daar ook en is drummer in diverse bandjes. Op zijn 16e gaat hij studeren aan de toneelschool in New York. En hij zit daar in dezelfde klas als Chess Bono, je weet wel, de zoon van. En Jennifer Aniston. En als zijn vader, die Don Cherry, in 1995 overlijdt, keert hij terug naar Stockholm en begint daar te werken aan zijn debuutalbum Desireless. En dat verschijnt in 1997. En het succes komt bij deze single. Safe Tonight. Daarmee zeggen wij tot de volgende week.

0: Het is nu 1 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. De lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Draaide 's ochtends aan de radio, er kwam geluid uit het behang. Zo zaten wij bij Zakkie op schoot en mooie liedjes duurden toen nog lang. We bleven zitten voor de hitstop en met de vinger op de rode knop. Perfect

0: Carolien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hanen stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hanen vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Heb je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
4: Is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

0: Jordan Donovan met Atlantis en daarvoor Sydney Youngblood en het begin van het uur. If only I could.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, er gebeurde hier van alles in de studio. Vandaar ja, dat ik het programma eventjes één plaatje later open. En er wordt natuurlijk ook al volop gevoetbald. Vanmiddag hebben we live verslag in onze uitzending van de wedstrijd Noordster tegen HVC. Daar is Jan Koerts aanwezig. En ook wordt er druk gevoetbald in Mussenkanaal. Mussenkanaal tegen Veleveen. Daar is Willeke Bergman. Goedemiddag, Willeke.
2: Goedemiddag, Michiel. Ja, er is al gescoord. Er zijn 11 minuten op gang. En ik kwam aanlopen en toen was eigenlijk het spel alleen maar aan de Veleveenkant. Dus ik dacht, dat wordt misschien wel een moeilijke middag. Het is natuurlijk een nieuwe klasse. Het zijn allemaal tegenstanders die je nog niet echt tegen bent gekomen de laatste jaren. Die zelf ook veel wisselingen hebben gehad qua spelers. Dus het is iedere week weer afwachten, denk ik, wat er gaat gebeuren. Maar op een gegeven moment kwam het spel toch wel een beetje aan Veleveenzijde. Werd het goed gecombineerd. Een paar aanvallen gehad die niet afgerond werden. En toen Marten Roupé bijna een scoringskans had, maakte hij daar uiteindelijk een corner van. Die werd door Jesse Bergman genomen en door Olaf Geijben ingekopt. Dus het staat hier 0-1 in het voordeel van Veleveen.
0: Nou, dat is in ieder geval een goed begin, Willeke.
2: Zo is het.
0: Ja, dankjewel voor nu. En straks horen we je uiteraard weer. Als er nog wat gebeurt, als er nog gescoord wordt bij Veleveen. Dus op Mussenkanaal tegen Veleveen moet ik zeggen. En verder speelt Groningen Boys vanmiddag tegen FC Trapel 96. En ik vermoed dat Herman Slimmach daar wel langs de lijn zal staan. En ook hem horen we als daar wordt gescoord. Goed, verder hebben we zometeen ook de activiteitenkalender. En om 3:30, 4:30 en 4:30 het regionale nieuws. Gevolgd door het weerbericht. Maar eerst gaan we gewoon verder met muziek. Van Robert van Hemert. En moet dat nou?
1: Een gezellige zondagmiddag. Michiel van der Spek.

Pommelien Thijs en Mo met het midden. En daarvoor hadden we Robert van Hemert, Moet dat nou. Goed, we gaan eventjes kijken wat er allemaal te doen is in de regio vandaag. Je kan naar Reden. De Redenmarkt is vandaag en morgen. Met vee, paarden en een kleine dierenmarkt. En nog veel meer activiteiten. Voor meer informatie kun je ook kijken op www.redermarkt.de. Daarnaast is het dit weekend Stadskanaal onder stoom bij de Star in Stadskanaal. Diverse activiteiten met stoomlocomotieven, een modelspoorbeurs en treinen, stoomtractoren en machines, historische schepen ook en kinderactiviteiten. Voor meer informatie kun je kijken op www.stadskanaalrail.nl. En tot 4 uur kun je nog terecht in het Rosarium in Winschoten. Tussen de kleurrijke rozen, sfeervolle kramen en inspirerende activiteiten valt er voor jong en oud van alles te ontdekken tijdens de nazomermarkt. De toegang is helemaal gratis. En in Bourtange is er een herfstmarkt. 70 kraampjes met een gevarieerd aanbod voor binnen en buiten. En dat duurt tot 6 uur vanmiddag. Je kan ook nog naar de Bartemoleuskerk in Beerta voor de expositie Kunst aan de Rand van Nederland. Het is de ene laatste zondag dat je die expositie kan bekijken. Een podium voor kunstenaars in de Gronings-Duitse grensstreek. En daar kun je tot 5 uur vanmiddag terecht. En ook daar is de toegang helemaal gratis. Goed, de activiteiten in de regio kun je natuurlijk nalezen op Groningen1.nl. Nu gaan we verder met de muziek in de gezellige zondagmiddag van Alje van Balloes. Hoe de regio, zeg maar, zo mooi als toe bist.

break my heart. Dua Lipa en de gezellige zondagmiddag in Break My Heart. En ik heb wat tussenstanden voor je. Voor in de derde klasse, MOVV tegen Stadskanaal, daar is het 0 tegen 1. Sellingen tegen Gieten, 1 tegen 0. Heilige Leed tegen Titan, daar kennen ze een tussenstand van 1 tegen 1. Drieborg tegen Westerwolde, daar hebben we het volgens mij al over. De vierde klasse B, daar is nog 0 tegen 0. ASVB tegen DWZ, 1-0. En SPW aan de Pekeldeweg tegen Groengeel uit de stad Groningen. Tussenstand daar 2 tegen 0. In de vijfde klasse B, JVV tegen GKC nog 0-0. Pekelde Boys tegen Ieder de Punt 0-1. En Wedde tegen Gieterveen 1 tegen 0. En Woltersum tegen Bellingwolde. Daar kennen ze een tussenstand van 1 tegen 0. Goed, zometeen op de radio het regionieuws van 14:30. En natuurlijk gevolgd door het weerbericht voor vandaag en de komende dagen. Maar eerst even terug in de tijd met deze van Skipper Wise. En Standing Outside in the Rain. Ja, dan sta je niet hier in de regio in ieder geval.

Twee minuten over 2:30 is het en dus tijd voor het nieuws in de gezellige zondagmiddag. En dat beginnen we in Emmen. Een achtervolging door de politie is vanochtend in alle vroegte geëindigd met een ongeluk in Emmen op de Laan van de Eekharst. Vloog een automobilist over de kop en de auto vloog daarna in brand. Hulpdiensten werden rond 4:20 opgeroepen. De bestuurder van de auto werd dus achtervolgd door de politie en is uiteindelijk aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Ook een andere inzittende zou onder invloed zijn geweest. Ze zaten samen in de auto. De beide personen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Vannacht heeft de brandweer van Stadskanaal een autobrand geblust die rond 2:30 uitbrak aan de Onstwedderweg in Stadskanaal. Op een parkeerplaats in de achterste kamp stond naast de flat een bedrijfswagen aan de voorkant in brand. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van deze brand. En op de kruising van de Buitenwoellaan en de Golflaan in Veendam is gistermiddag een fietser gewond geraakt na een aanrijding met een bedrijfsbus. Omstanders verleenden direct eerste hulp totdat de hulpdiensten ter plaatse waren. De fietser moest per ambulance naar het ziekenhuis. Volgens de buurtbewoners zijn de voorrangsregels op het kruispunt recent aangepast en mogelijk speelde dat een rol bij de aanrijding. Verder is de N33 vandaag opnieuw grotendeels afgesloten door wegwerkzaamheden. Het gaat deze keer om één richting vanuit Siddeburen richting Assen. In augustus was de weg ook al afgesloten, maar het is toen niet gelukt om alle werkzaamheden in dat weekend af te krijgen. Morgen vroeg om 5:00 moet echt alles af zijn en is de weg weer geopend voor het verkeer. En tot zover, meer nieuws straks om 4:30. En dan heb ik nog het weerbericht. Het is vandaag een vriendelijke zondagmiddag. In het zuidoosten komt eerst nog veel bewolking voor, maar verder schijnt geregeld de zon en in het binnenland kan een plaatselijke bui vallen. Het wordt vandaag een graad of 19 bij een matige westenwind die aan zee eerst nog vrij krachtig kan zijn. Vanavond en vannacht klaart het verder op en lokaal is ook wat nevel of mist mogelijk. Het koelt vannacht af naar 8 graden mogelijk in het binnenland. Morgen schijnt de zon geregeld en stijgt de temperatuur naar 18 tot 20 graden.

0: Ja, en ik heb contact met Jan Koert. Hij is aanwezig bij Noordster tegen HOVC en daar is gescoord. Goedemiddag, Jan.
1: Ja, goedemiddag, Michiel. Ja, Noordster, HOVC. Ja, Noordster die heeft vorige week de boel laten liggen tegen Stadskanaal. 4-1 tegen ze de brug op. Maar zoals nu is, ja, het is een wedstrijdje die zich grotendeels afspeelt op het middenveld. Maar Noordster die heeft een voorsprong genomen. Het was Milan de Vrome die de bal keurig voorzette. En LRO. En eens kijken. El Aron Houti. Die scoorde beheerst bij het hoofd. 1-0 dus hier voor Noordster tegen HVC. En de doelpunt te maken was R. Jon Houti.
0: Dankjewel, Jan. En ja, wij gaan verder met muziek. Even kijken, Arne Jansen, ik wil nog meer.
2: En nu, nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

0: Arne Jansen, die onderbreken we eventjes. Want opnieuw een doelpunt bij Noordsted tegen HVC Jan Koerts.
1: Ja, opnieuw een doelpunt. Maar nu aan de kijk van HVC. Het was een goed opgezette aanval over rechts. En het was de aanvoerder van HVC, Frank Fokker. Die beheerst de doelman van Noordsted. Kansloos is 1-1 dus hier. En de doelpuntmaker was Frank Fokker.

0: Ik googelde er net eventjes op en dan krijg je automatisch een antwoord van de firma AI, zeg maar. En dan zijn ze alone. Ja, een powerful 1987 power ballad. Dus uit 1987 komt hij van de Amerikaanse rockband Heart. Hoorde je alone. En daarvoor Annie Jansen. Maar die had ik volgens mij al afgekondigd. Ik wil nog meer. En doelpunten, die krijgen we nog meer. Is het niet in Pekela, dan is het wel in Musselkanaal. Bij Musselkanaal tegen Veleveen. Want daar is nu gescoord. Willeke Bergman.
1: Ja, Michiel, met nog 3 minuten op de klok, dan is het rust. Is het nu 0-2 in het voordeel van Veleveen. Ja, een fase waarin we best wel onder druk stonden en ja, 3 gele kaarten kregen. De eerste omdat er een aanval was waarna toch nog een schot op doel werd gedaan. Dus het was al gefloten, dat mag niet, gele kaart. Toen kwam de aanvoerder even verhaal halen. Dat mag op ons ook niet. Ook een gele kaart. Toen dachten we, oeh, welke kant gaat dit nou weer op? En Daan Koolhof had ook al geel. Dus 3 gele kaarten hebben we op zak. Maar na een keurige aanval veroverde Jesse Bergman de bal op rechts. Geeft hem door aan de laatste man die opgekomen was. En waar tegen iedereen eigenlijk schreeuwde, gaat terug, blijft erachter. Maar die krijgt de bal voor zijn voeten. Olaf Gijben. Hij maakt gewoon zijn 2e goal deze middag. En hij is laatste man. Het is 0-2.
0: Dankjewel, Willeke. En we horen jou natuurlijk straks weer in de tweede helft. Ja, ze laten ons nog even een Belgische ambulance horen. En wij gaan verder op de radio met The Trucks, With a Girl Like You. Een gezellige zondagmiddag op Groningen 1.

0: En opnieuw het doelpunt bij Veleveen tegen, of Musselkanaal tegen Veleveen. Willeke Bergman.
1: Ja, terwijl wij zitten te praten, Michiel, ging de aanval over links van Veleveen. En Joran Rij, die vliegend vlugge spits van ons, maakt nu zelf een goal. En die heeft hij ook zeker wel verdiend. Hij heeft al een aantal goede acties laten zien vanmiddag. En hij beloont zichzelf met de derde goal van Veleveen, zijn eerste. Het is 0-3 en bijna rust.

Alex Warren in de gezellige zondagmiddag Fever Dream. En ondertussen is daar motorsportnieuws in de Moto 2. Die kwam onze grote vriend Colin Veijer uit Staphorst vandaag niet in actie. Want afgelopen vrijdag, toen was hij al onderuit gegaan, had hij zijn sleutelbeen gebroken op de Red Bull Ring in Oostenrijk, in Spielberg. Waar dit weekend wordt gereced. Vandaag was dan de race in de Moto 2. Zonta van der Goorberg was er wel bij. Hij eindigde op de 20e plaats. De race werd gewonnen door de Spanjaard Izan Guevara. Hij eindigde voor de Tsjech Filip Salac en de Colombiaanse David Alonso. Ja, later vandaag ook de MotoGP-race. Of, die zal ongetwijfeld al bezig zijn, denk ik. Maar in ieder geval hebben we daar nog geen uitslag van. Dus goed, verder in de gezellige zondagmiddag nu met muziek van John Hyatt, Georgia Ray.

Ja, geschreven door Alanis Morissette. Uninvited van de Freemasons uit 2007. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van dit uur van de gezellige zondagmiddag. Dus even zien, ik had nog wat tussenstanden verzameld. In de derde klasse E, MOVV tegen Stadskanaal nog steeds 0 tegen 1. Stellingen tegen Gieten 2 tegen 3. Heilige Lee tegen Titan 1-1. Groningen Boys tegen FC Trapel 96. Daar is het vooralsnog nog 0-0. Musselkanaal tegen Veleveen bij Willeke Bergman. Ja, Veleveen is daar al lekker op dreef. 0 tegen 3 de tussenstand. In de derde klasse E Noordster toegen HOVC uit Odoorn. Daar is het gelijk 1 tegen 1. In de vierde klasse B dan Drieborg tegen Westerwolde nog 0-0. ASVB tegen DWZ. ASVB is daar de voorsprong weer kwijt. 1 tegen 1 de tussenstand. En naar de Pekeldeweg in Stadskanaal SPW tegen Groen-Geel 2-0. En in de vijfde klasse B JVV tegen GKC 1 tegen 1. Pekelde Boys tegen Ide de Punt 0 tegen 1. Woltersum tegen Bellingwolde 1-0. En Wedde speelt vandaag tegen Gieterveen. En de tussenstand is in het voordeel van de thuisclub. En de club uit Wedde, namelijk 2 tegen 0. Goed, zometeen hoor je het NOS Journaal van 3 uur. En daarna zijn we terug met het tweede uur van de gezellige zondagmiddag. Ik zeg tot zometeen.

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
2: Het is nu 3:00.
3: Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwing afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jette zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. De politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om twee mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Heb je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
1: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
6: Is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

0: Ja, het was een album van het goede doel. Iedereen is anders, heette het in 1988. En dan zijn single op met een gastzanger. En die heette René Vroeger. Ja, het is, de rest is geschiedenis. Het betekende de definitieve doorbraak voor René Vroeger.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Het betekende de definitieve doorbraak voor Vroeger in de Nederlandse muziekwereld. Dat moest ik nog even zeggen. Welkom luisteraars bij het tweede uur van de gezellige zondagmiddag. In dit uur gaan we straks eventjes kijken wat er gisteren allemaal is gebeurd bij de zaterdagamateurs in het amateurvoetbal. Verder hoor je ook de tweede helft, in ieder geval van Noordster tegen HOVC en Musselkanaal tegen Veleveen. Want er zijn respectievelijk Jan Koerts en Wilke Bergman aanwezig. Het regionale nieuws komt straks voorbij en ook het weerbericht. Ja, je hoorde mij net eventjes niet, want ik moest eventjes niezen. Ja, als het dan wat mooi weer wordt, zeg maar, dan hebben hooikoortspatiënten toch wel gauw weer last. Ja, nou ja, goed. Of het mooi weer blijft, dat hoor je dus straks allemaal. En natuurlijk ook muziek. We gaan verder met Taylor Swift en The Fate of Ophelia.
1: De gezellige zondagmiddag. Michiel.

Jim Reeves en Distance Drums. En daarvoor hadden we nog Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ja, we gaan eventjes kijken wat er eerder gebeurde in het amateurvoetbal. Oftewel de uitslagen van de zaterdagamateurs van gisteren. In de vierde klasse G speelde VV Pekela tegen CEC. Dat werd 1 tegen 2. Borger tegen de Onzwede Boys eindigde in 3-0. SC Anselo tegen

En ik kijk nog even snel of gisteren ook gevoetbald is door WVV. Want ja, die nemen natuurlijk ook altijd eventjes mee. Alleen, ja, ik had het gisteren nog niet voorbij zien komen. Maar gisteren hebben ze volgens mij wel gevoetbald. Nou, ik scroll even snel ernaartoe. En inderdaad, WVV speelde gisteren in de eerste klasse H van het weekendvoetbal tegen HZVV. En dat was geëindigd in 0-3. Dus helaas voor WVV wel verloren. Maar goed, ja, ze zijn wel weer eventjes genoemd, zeg maar. Goed, we gaan verder met muziek van The Boss, oftewel Bruce Springsteen en Hungry Hearts.

muziek van Janice Ian op de radio. Fly Too High en daarvoor Lil Nas X en That's What I Want. Zometeen hoor je op Groningen 1 het laatste nieuws en het weerbericht voor de regio. Maar eerst nog Sigala en Easy Love.

0: Het is 1 minuut over 3:30, tijd voor het nieuws in de gezellige zondagmiddag. Vanochtend in alle vroegte is een achtervolging door de politie geëindigd met een ongeluk op de laan van de Eekharst in Emmen. Een automobilist vloog over de kop en zijn auto vloog daarna in brand. De bestuurder van de auto werd aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Ook een andere inzittende zou onder invloed zijn geweest. Beide personen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. En de brandweer van Stadskanaal heeft vannacht een autobrand geblust aan de Onstwedderweg in Stadskanaal. Op de parkeerplaats in de achterste kamp stond naast de flat een bedrijfswagen naar de voorkant in brand. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van deze brand. En vandaag is de N33 opnieuw grotendeels afgesloten door wegwerkzaamheden. Het gaat deze keer om het gedeelte vanuit Siddeburen richting Assen. De andere kant op kun je er wel langs. In augustus was de weg ook al afgesloten, maar het is toen niet gelukt om alle werkzaamheden in dat weekend af te krijgen. Morgen vroeg om 5:00 moet echt alles af zijn en is de weg weer open voor het verkeer. En ook zijn er morgen wegwerkzaamheden in Winschoten. Er wordt dan geasfalteerd op de Molenweg. Het betreft onder andere de rotonde bij de Bovenburen. Maar ook de weg die voor de brandweerkazerne langs loopt. Er zijn afspraken gemaakt waardoor de brandweer wel bereikbaar blijft. En ook te alle tijden kan uitrukken. Tot het zover. Meer nieuws is er straks om 4:30. En dan nog het weerbericht voor Oost-Groningen. Het is een vriendelijke zondagmiddag en de zon schijnt geregeld. Er kan nog wel een plaatselijk buitje vallen. Het is vandaag 19 graden met daarbij een matige westenwind. Vanavond en vannacht klaart het verder op en lokaal kan er wat nevel of mist ontstaan. Het kan afkoelen naar mogelijk 8 graden op een koude plek in het binnenland. Morgen schijnt de zon geregeld en wordt het 18 tot 20 graden. De vooruitzichten tot en met vrijdag geregeld zon, maar vooral op woensdag en donderdag ook wat regen of buien. Donderdag is er ook tijdelijk wat meer wind.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

helemaal Hollands en tikkie liefde. En ja, we hebben ondertussen weer een update van de tussenstanden op de diverse velden, want er is weer flink gescoord. En mijn achtergrondmuziekje die doet het blijkbaar niet. Nu dan toch. Ja, onze computer hier die wordt langzamerhand wat ouder en dan reageert het allemaal wat langzamer. Goed, in de derde klasse E Noordster tegen HOVC uit Oudehoorn. Daar is het nog steeds 1 tegen 1 bij Jan tegen Jan Koerts. En een Musselkanaal tegen Veleveen. Daar is Willeke Bergman aanwezig. Tussenstand 0 tegen 3. Groningen Boys tegen FC Trapel 96. Daar is ondertussen ook al flink gescoord. Tussenstand daar 3 tegen 4. MOVV tegen Stadskanaal kent de tussenstand van 0 tegen 3. Sellingen tegen Gieten 2-4. Heiligerlee tegen Titan inmiddels 5-1. In de vierde klasse B Drieborg tegen Westerwolde 1 tegen 0. ASVB tegen DWZ 4-1. SPW tegen Groen-Geel kent de tussenstand van 4 tegen 0. In de vijfde klasse B dan. JVV tegen GKC 1 tegen 2. Pekel de Boys tegen Ieder de Punt inmiddels 1 tegen 7 wordt gemeld. Woltersum tegen Bellingwolde 2 tegen 2 inmiddels. En Wedde tegen Gieterveen, daar is het nu 2 tegen 1. En wij gaan verder met de muziek van Nathalie Imbruglia. Tenminste, die komt er zo meteen aan. Is the Everly Brothers on the wings of a nightingale.

0: Suzanne Freek met halverwege een doelpunt bij Jan Koerts. Noordsted tegen HVC.
1: Ja, dat klopt. Noordsted die heeft de leiding ingenomen. Ja, het was wel met de hulp van een verdediger van HVC. Van die schoot de bal in eigen doel. Ja, en dan komt Noordsted met nog 5 minuten ongeveer op de klok. Op een 2-1 voorsprong. Nou, het is vanmiddag een bar slechte wedstrijd. Ja, zowel voor HVC als voor Noordsted. Heel veel kansen voor Noordster. Ja, die werden allemaal gemist. Ja, en ook HOVC kreeg de nodige kansen. Maar ook die schoten tegen de paal. Of de keeper van Noordster. Ja, die hield de bal uit het doel. Maar goed, ja, Noordster wordt gelukkig op een 2-1 voorsprong. Eigen doelpunt van Stan Hiemstra.

0: gaan nog eventjes naar Jan Koers van een penalty voor HOVC.
1: Ja, het was een domme overtreding van de keeper van Noordster. Maar het zijn meer denk, ja, die hoeven zijn goal helemaal niet uit te komen. Gaan er wel uit en de bal werd doorgekoopt. Ja, en toen was de keeper kansloos. Ja, en toen kwam weer niks anders doen dan vasthouden. En zodoende kregen we een penalty. Ja, en dat was Richard de Wiggers die de penalty nam en beheerst scoorde. 2-2 hier dus. Ja, weer een domper van Oosten. Want ze stonden zo mooi. Wel is haar gelukkig. Met 2-1 voor. En nu is het weer 2-2. Nou, ik denk ook wel een juiste afspiegeling van het geheel van de wedstrijd. Maar goed, nog een paar minuten. En je weet het maar nooit. 2-2 hier dus bij Noordster HLVC.
0: Dankjewel, Jan Koerts. Ja, nog steeds aan de gang dus daar in Oude Pekela. En ik zal je even bijpraten, want we horen net op de radio Ray Stevens, Bridget the Widget. En daarvoor nog Susanne Freek, Halverwege. En Nathalie Imbruglia kwam voorbij, Wishing I Was There. En nu dus in Oude Pekela 2-2, Noordster tegen HOVC. Bij welk is het inmiddels afgelopen? Musselkanaal tegen VDV eindigt in 0-3. En MOVV tegen Stadskanaal, daar is het nu ook 0-3. Maar dan zijn ze nog bezig. Sellingen tegen Gieten, daar is het inmiddels 2-6 geworden. Groningen Boys tegen FC Trapel 96, 3-6. En Heilige Lee tegen Titan, ook daar is flink gescoord. 6-1 de tussenstand. Dan Drieborg tegen Westerwolde, daar staat het 2-1. SPW tegen Groegeel, 6-0. ASVB tegen DWZ, 4-2. En in de vijfde klasse B, daar hebben we JVV tegen GKC. Ook daar is het afgelopen 2-2, de eindstand. Pekel de Boys tegen Ieder de Punt, inmiddels 1-8. Woltersum tegen Bellingwolde. Ja, Bellingwolde pakt de leiding daar. 2-3 is het. En Wedde tegen Gieterveen kent de tussenstand van 2-2. Over ongeveer een uur, om ongeveer 5:10... hoor je sowieso alle uitslagen van de wedstrijden die vandaag zijn gespeeld. En nu eerst verder met muziek van Dave Stewart en Annie Lennox. Oftewel de Eurythmics. When Tomorrow Comes.

Mix en When Tomorrow Comes. En ja, daarvoor hadden we natuurlijk een paardje dat ik al afgekondigd. In ieder geval, we gaan nu naar het nieuws toe van vier uur, het NOS-journaal. Daarna het laatste uur van de gezellige zondagmiddag. Met daarin onder andere de voetbaluitslagen, de verjaardagskalender en deze dag in de geschiedenis. En tot die tijd Eva Max, Maybe You're the Problem.

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl.
1: Het is nu 4 uur. Het is nu 4 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.
3: De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jetten zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jetten is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op. En lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Heb je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
6: Is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

0: uit de jaren 80. Madness and Embarrassment.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Nou, welkom luisteraars bij het derde uur van de gezellige zondagmiddag. In dit uur gaan we straks nog even kijken naar de Van Dam tot Damloop. We hebben nieuws over natuurlijk FC Groningen en FC Emmen, die afgelopen vrijdag in actie zijn gekomen. En FC Groningen, ja, die heeft nu twee weken vrij van de competitie, zeg maar. Want het Nederlands elftal komt straks weer in actie voor een aantal wedstrijden achter elkaar, twee weken lang interland voetbal. Maar daarover straks meer. Verder hebben we het regionale nieuws. Het weerbericht komt voorbij. Het overzicht van wat er allemaal gebeurde in het verleden. Op deze dag, de 20e september. En om 4:50 alle uitslagen van de wedstrijden die vandaag zijn gespeeld door de heren amateurvoetballers in de regio. Maar eerst muziek, Bruno Mars en Risk It All.
1: De gezellige zondagmiddag. Michiel van der Spek.

What's New Pussycat. Asayaj Achiu heeft de 40ste editie van de Dam tot Damloop gewonnen. Ik hoop dat ik het een beetje goed uitspreek, want mijn Ethiopisch is wat roestig. De Ethiopische atleten sprinten in de slotfase weg bij Janeth Nieva Mutingi uit Kenia. En brak met 50 minuten en 5 seconden het parcoursrecord. Aichiu nam het record over van Ingrid Christiansen. De Noorse liep in 1987 50-31 en hield nu het finishlint vast in Zaandam. In 2024 won Aichiu ook. In 2025 werd ze tweede achter Helen Obiri. En ook bij de mannen werd de zege betwist in een tweestrijd, meldde NOS. De Keniaan Jamal Kiprono klopte zijn landgenoot Jonathan Kamosang. De winnaar van vorig jaar nipt in de sprint. Met 46 minuten en 12 seconden kwamen ze niet in de buurt van het parcoursrecord. Dat staat nog altijd op naam van Leonard Patrick Komon. In 2011 deed hij er 44 minuten en 27 seconden over. Ja, die Damterdamloop, volgens mij is het 15 kilometer. Nou, om dat in 3 kwartier af te kunnen leggen, rennend, ja, dan moet je toch van goede huizen komen, volgens mij. Goed, wij gaan verder met muziek in de gezellige zondagmiddag van de dames Maywood, Give Me Back My Love.

Ja, we laten de muziek spelen tot het eind. Nou, dat is hier dan ongeveer. Goed, dankjewel Pink. Nou, we gaan even kijken naar FC Groningen en FC Emmen. Groningen speelde afgelopen vrijdag in de Euroborg

tegen PEC Zwolle en won voor de derde keer dit seizoen nadat ze vier duels al zonder zegen zaten. Groningen kwam na vlot combinatiespel op voorsprong via Van Bergen, die knap afronde en op aangeven van Van der Werf, meldt de NOS. Ook de 2-0 van Schruiders was fraai. Hij ontfutselde Sommer de bal en schoot met links hard en zuiver raak. De wedstrijd was ongeveer wel gespeeld toen de net ingevallen Tycho Land er halverwege de tweede helft 3-0 van maakte. Hij kreeg bij een vrije trap van Van der Werf alle tijd om de bal te controleren en af te drukken. Doelman Schendelaar hield in de slotfase Clement nog van de 4-0 af. En daarnaast kwam Hans Hateboer zijn rentree maken in de wedstrijd tegen Zwolle. In de 66e minuut viel hij in voor Marco Rente. Goed, FC Groningen staat nu op de achtste plaats in de Eredivisie. 11 punten uit 7 gespeelde wedstrijden. En ik zei het al eerder in het programma, de komende tijd zijn er wat interlands in de Eredivisie. Daardoor 2 weken lang geen programma. En de eerstvolgende wedstrijd van Groningen is uit in Rotterdam. Op Woudestein spelen ze tegen Excelsior. En dat gebeurt op zondag 11 oktober om 16:45. Gaan we ook nog even kijken naar het wel en wee van FC Emmen. Vrijdag speelden ze uit in en tegen Eindhoven. En de thuisploeg kwam op voorsprong in de 39e minuut. Dat was ook de ruststand. Na de thee maakte Cooper Love de gelijkmaker, 1-1. Maar 5 minuten later werd Mouké met rood van het veld gestuurd. En Van Veen maakte daarop de 2-1. En in blessuretijd werd het nog 3-1 door Bas Daric. En FC Emmen die staat nu op de 9e plaats in de keukenkampioendivisie. 12 punten uit 7 gespeelde wedstrijden. En FC Emmen speelt volgende week zaterdag om 20:00 avonds de volgende wedstrijd. De thuiswedstrijd tegen Top Os. En Mustafa Abdulatif die is daar dan niet bij. Hij is opgeroepen voor het nationale elftal van Syrië. En sluit tijdens de komende interlandperiode aan bij de nationale ploeg, die zich dan voorbereidt op de Azië Cup. Syrië speelt tijdens deze periode oefenwedstrijden tegen Jordanië en Oezbekistan, meldt FC Emmen. Na de wedstrijd tegen Jordanië op 1 oktober keert hij weer terug naar de Oude Meerdijk, waardoor hij op zaterdag 3 oktober weer inzetbaar is voor de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Goed, hebben we dat allemaal weer eventjes besproken. Zometeen nieuws en weer, maar eerst nog Bouke en Alles wat ik doe.

0: muziek van de Nolan Sisters en Attention to Me. En dat voor het nieuws in de gezellige zondagmiddag. Het is bijna 2 minuten over 4:30. In Groningen is vrijdagavond iemand aangehouden door de politie die verdacht wordt van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Duitsland. Dat meldt RTV Noord op basis van berichtgeving in de Telegraaf. Die krant schrijft dat een 60-jarig slachtoffer op maandagavond 14 september, afgelopen maandag dus, op straat werd neergeschoten voor een supermarkt in de omgeving van Frankfurt. De man die in Groningen werd aangehouden zou de vierde verdachte zijn die vastzit op basis van betrokkenheid, mogelijke betrokkenheid bij deze zaak. En vannacht, of liever gezegd, vanochtend vroeg ging het mis in Emmen. Toen leidde een achtervolging door de politie tot een verkeersongeval op de Laan van de Eekhorst in Emmen. Een automobilist en zijn dienstbijrijder gingen over de kop en daarna vloog de auto in brand, meldde het Dagblad van het Noorden. De bestuurder van de auto werd aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. En ook de andere inzittende zou onder invloed zijn geweest. Beide personen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. En vandaag is de N33 opnieuw grotendeels afgesloten door wegwerkzaamheden. Het gaat deze keer om één richting, namelijk vanuit Siddeburen richting Assen. In augustus was de weg ook al afgesloten. Toen lukte het niet om alle werkzaamheden in dat weekend af te krijgen. Morgen vroeg om 5:00 moet echt alles klaar zijn en is de weg weer open. Op de kruising van de Buitenwoerlaan en de Golflaan is gistermiddag een fietser gewond geraakt na een aanrijding met een bedrijfsbus. Dat gebeurde in Veendam. Omstanders verleenden direct eerste hulp totdat de hulpdiensten ter plaatse waren. De fietser moest per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een buurtbewoner zijn de voorrangsregels gewijzigd op het kruispunt. Vermoedelijk speelde een voorrangsfout ook een rol bij de aanrijding. En de politie in Wenen in Duitsland moest vrijdag in actie komen voor een man die de aandacht voor zich opeiste door zich herhaaldelijk te ontbloten. Ook schold hij omstanders uit. Nadat toch al snel de agenten hem waren bevolen om het terrein te verlaten, trok de man korte tijd later opnieuw de aandacht door zijn verstorende gedrag. En daarop werd hij door de politie aangehouden. En tot zover. Meer nieuws kunt terugvinden op Groningen1.nl. En dan nog het weerbericht. Het is vandaag een zonnige dag en op een enkele bui na blijft het overal droog. Het wordt 19 graden bij een matige westenwind. Vanavond en vannacht klaart het verder op en lokaal is ook wat nevel of mist mogelijk. Het kan mogelijk afkoelen naar 8 graden op sommige plaatsen in het binnenland. Morgen schijnt de zon weer geregeld en wordt het 18 tot 20 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten. Daarna tot en met vrijdag geregeld zon, maar vooral op woensdag en donderdag ook wat regen of buien. En donderdag aan zee tijdelijk veel wind.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. En vlak na het nieuws, K3. De Belgische damesgroep, meidengroep en oma's aan de top. Ja, we gaan vandaag eens eventjes kijken wat er in het verleden gebeurde op deze dag. De 20e september vandaag in 1839 werd de eerste Nederlandse spoorweg in gebruik genomen tussen Haarlem en Amsterdam. En in 1932 werd de naam Zuiderzee officieel gewijzigd in IJsselmeer. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de realisatie toen van de afsluitdijk. Alfred Hershey en Martha Chase die toonden aan op 20 september 1952 dat DNA erfelijk materiaal bevat. En in 1982 vernietigde een tornado op 20 september de dorpskern van L'Église, een dorp in de Belgische provincie Luxemburg. In 2003 keerde Veronica terug op televisie onder SBS Broadcasting BV. En in 2018 was er het drama met de stint. Misschien weet u het nog. Bij een treinongeluk in Os kwamen 4 jonge kinderen om het leven. De trein botste op de stint op een spoorwegovergang en er raakten ook 2 personen zwaar gewond. Nou, dan toch wat vrolijkers, namelijk de verjaardagskalender. Het is vandaag de verjaardag van Erwin Koeman, Nederlands voetballer en voetbaltrainer. Richard Witsche, ook een voetballer, is vandaag jarig. Dan is het ook de verjaardag van Mohamed Allag, een Marokkaans-Nederlands voetballer en technisch directeur. Ook bij FC Groningen volgens mij tegenwoordig. En Juan Pablo Montoya, een Colombiaans autocoureur, is vandaag jarig. En Laura Dekker, het Nederlandse zeilmeisje die solo op jonge leeftijd rond de wereld zeilde. Ook zijn er wat muzikanten jarig. Eric E., oftewel Erik Eerthuizen, Nederlandse DJ, is vandaag jarig. Jan Hendricks, een Nederlands gitarist, onderdeel van de groep Doe Maar. En deze man is jarig, Henk Hofstede, Nederlands muzikant. Hij stond aan de basis van de groep De Nits. En hij wordt vandaag 75. En van hun gaan we een plaatje draaien natuurlijk. JOS Days.

0: Ja, Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. En daarvoor de Nits met een jarige muzikant in de gelederen en J.O.S. Days.
1: De gezellige zondagmiddag. Voetbaloverzicht.
0: Ja, we gaan verder met de uitslagen van de voetbalwedstrijden die vandaag zijn gespeeld in de regio. In de derde klasse E, Musselkanaal tegen Veleveen, 0-3. MOVV tegen Stadskanaal, 0-4. Noordster tegen HOVC, 2-2. Sellingen tegen Gieten, 2-6. Groninger Boys tegen FC Trapel 96, 3-8. Heiligelee tegen Titan, 6-1. En SVZ tegen Nieuwbuinen eindigt in 2-2. Dan gaan we verder met de vierde klasse B. Drieborg tegen Westerwolde, 2-1. ASVB tegen DWZ, 5-2. SPW tegen Groengeel, 6-0. Gasselt en Nijveen tegen Zevenhuizen, 1-0. Muntendam tegen Farmsum, 5-4. En Buinen tegen FVV, 6-1. Dan de vijfde klasse B. Pekelde Boys tegen Ieder de Punt, 1-8. Wedde tegen Gieterveen, 2-4. JVV tegen GKC, 2-2. En Woltersum tegen Bellingwolde, 2-3. Barneveld tegen Engelbert werd 2-0. Italian Boys tegen Eekst eindigde in 4-1. En tot zover de voetbaluitslagen.

allemaal. En de hoofdman was knuppeldik. Tot zover de gezellige zondagmiddag voor vandaag. Onze dank natuurlijk aan onze verslaggevers van vanmiddag, Jan Koerts en Willeke Bergman. En ik ben Michiel en ik deed het graag voor je. Zometeen hoor je Gert-Jan Bos met de kantinekaravaan. En hij komt net binnen, Gerrit Pelletier. Hij verzorgt natuurlijk vanavond gezelligheid op verzoek. En dan is er ook nog van 8 tot half 10 de Radio Bingo. Ik wens je nog een hele fijne zondag verder. De laatste plaat die ik voor je draai is van Semsland. Dada dansen.

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl.
1: Het is nu 5:00.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreemrechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd, en een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6:00. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 10 graden. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Love Magic van John Davis. En daarvoor hebben we nog gedraaid Maxine Knight Tingle. Ik hoop dat ze zo goed uitspreekt.
1: Ik heb geen idee. Ik vind het hartstikke goed.
0: Jij vindt het helemaal perfect, hè?
1: Ik vind het helemaal perfect.
0: Hele goede middag. Welkom bij een nieuwe kantinekaravaan eigenlijk. Maar wel een speciale editie, want we hebben de Disco Fever editie.
1: Zeker. It's all about the music vandaag weer.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Ja, disco, voor onze tijd. Net als eigenlijk de nederpop die we normaal draaien. Maar we gaan nu dus nog iets verder terug in de tijd.
0: Mm-hmm.
1: En vooral jaren 70 is de disco, hè?
0: Ja.
1: Ja. En gisteren werd het ook al gezegd, het gaat vooral om die kenmerkende vierkwartsmaat die heel erg terugkomt in alle disco-muziek.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij mogen weer los.
0: Wij mogen weer los. Nou ja, ik heb dan natuurlijk al een behoorlijke tijd achter de rug.
1: Oh, heb jij vannacht toevallig ook radio gemaakt?
0: Ja, heel toevallig wel, ja.
1: Ja, hoe lang?
0: Van 12 tot 6.
1: Goeiedag.
0: Ik wou eens van 12 tot 9, maar dat is mij echt niet gelukt.
1: Nee,
0: want,
1: maar
0: eigenlijk hebben we het, gisteravond is het eigenlijk ook besloten van, hè, ik ga nog even van 12 tot 6 draaien.
1: Ja, dus je had heel goed al even voorgeslapen en
0: ja,
1: zo. En goed uitgerust de dag.
0: Het was helemaal perfect. Ik heb ook niks gedaan die dag.
1: Nee, we hadden geen 50 vierkante meter laminaat gelegd.
0: Nee, ook
1: zo.
0: Niet. Nee. Ik was zeer goed uitgerust. Not.
1: Nee, maar één ding scheelt. Disco is wel uptempo muziek, dus houd je lekker wakker.
0: Ja, dat is wel zo.
1: Dus we mogen weer een uurtje.
0: We mogen weer een uurtje disco muziek draaien.
1: Ja.
0: En we gaan ook direct verder, want we gaan verder met Sister Sledge. Sledge.
1: Ja, uit 1979.
0: 1979. Wat zeg je nou?
1: 1979.
0: We are family.

0: Earth, Wind and Fire en Boogie Wonderland. Daarvoor nog Boney M. met Daddy Cool.
1: Ja, echt de jaren 70 muziek, hè?
0: Ja, dat is ook de bedoeling.
1: Ja, 1979, Boogie Wonderland. En het was een samenwerking tussen Earth, Wind and Fire en The Emotions.
0: Mm-hmm.
1: En nummer 1 en de Billboard Top 100 in Amerika. Dus dat was echt een hele grote hit.
0: Nou, leuk.
1: Ja.
0: Meer had je niet.
1: Nou, het is geschreven door Ellie Willis en John Lind.
0: Ja.
1: En Ellie Willis schreef later ook de wereldhit I'll Be There For You. En waar was dat de titelsong van?
0: Friends.
1: Ja, ja. Helemaal
0: sorry,
1: goed.
0: Ik moest even nadenken. Ja, Friends. Ja,
1: ja, de titelsong van Friends. Ja, dat is natuurlijk...
0: Friends is hartstikke leuk.
1: De hele wereld overgegaan.
0: Ja, Jennifer.
1: Jennifer, ja. Ja, we hebben van de week nog een film gekeken waar ze ook in speelt. Ja,
0: blijft een leuke vrouw.
1: Het is een hele knappe vrouw.
0: Absoluut.
1: Ik hoop dat ik er over 30 jaar ook nog zo uit mag zien.
0: Dan gaat ze dan verder.
1: Ja, eentje verderop, 1980. Celebrations van...
0: Cool and the Gang.

0: De Village People en YMCA en daarvoor Earth and Fire en Weekend. Heb je ook lekker meegedanst met de Village People?
1: Nou, het is moeilijk om stil te blijven zitten.
0: Ja, dat sowieso.
1: Ja, ja. En ik luister ook toch even extra goed naar Earth and Fire. He, gezien, dat is dit weekend al vaker gezegd natuurlijk, maar Journey Kaagman is afgelopen week helaas overleden.
0: Helaas, ja.
1: En dat was de lead zangeres van Earth and Fire. Dus ja, ook nog even mooi om bij stil te staan.
0: Zo is dat. Ja. Hey, en we gaan snel verder met de andere plaat. Nee, we gaan niet verder met de andere plaat, want wij gaan nog even de bingo verkopen te doen van de enige echte radio bingo van Groningen 1.
1: Ja, helemaal goed. Oh, je bent ook best scherp, moet ik zeggen.
0: Ik ben nog best scherp. Ja, ja, zeker. Ja. Ik was vannacht ook scherp.
1: Dat heb ik niet kunnen controleren. Ik heb geslapen, sorry.
0: De bingo verkooppunten. Ga je gang.
1: Je kan deze week je kaartjes kopen bij Snackbar Sellingen in Sellingen tot 19:30. Snackpoint Het Stoepje in Alteveer tot 19:30. Tankstation Shell Kap in Stadskanaal tot 20:00. Tango Hilgers in Oude Pekela tot 20:00. Texaco Metting in Bellingwolde tot 19:45. Tankstation Shell De IJzeren Klap in Musselkanaal tot 20:45. Tankstation Shell Technotrans in Veendam tot 20:00. Volvi Deco en Gifts in Ter Apel tot zaterdag 16:00. Jumbo Winschoten in Winschoten tot 20:00. En Studio Groningen 1 Vlachtwedde tot 20:00 vanavond.
0: Nou, helemaal top. Dankjewel. En wij gaan snel verder met Love en You're the Greatest Lover.

0: And I'm Specialized in You. En daarvoor nog uit 1983 de Dolly Dots met Love Me Just a Little Bit More.
1: Ja, het is eigenlijk wel opvallend, hè, dat er best veel Nederlandse vrouwen...
0: Ja.
1: Zijn begonnen als zangeres en later een behoorlijk grote tv-carrière hebben gehad.
0: Ja, want de Dolly Dots, volgens mij zit... Zo, dan moet ik even goed nadenken en jij gaat het mij zo vertellen, denk ik.
1: Angela Groothuizen.
0: Ja.
1: En Luf.
0: Patrice, nee, niet...
1: Niet die.
0: Hoe heet ze nou?
1: Patty.
0: Ja, Patty Braat, ja,
1: Patty
0: absoluut.
1: Braat, ja. Ja. En natuurlijk Journey Kaagman, Idols later.
0: Ja, absoluut.
1: Dus die zijn eigenlijk allemaal als zangeres begonnen. Maar daarna een hele mooie carrière in de tv-wereld.
0: Ja.
1: Ja. En Patty Braat, ja, sorry, de duikplank die blijft op mijn netvlies staan. Ken je het nog?
0: Ja, dat was springen, de spring met sterren, zo heette
1: ja,
0: dat, toch?
1: Ja, springen met sterren. Volgens mij was dat SBS6 toen de tijd.
0: Ja, nou, ja. Echt. Heb je Terre Royabel gezien dan?
1: Ja, ja, ook, ja.
0: Heerlijk lichaam.
1: Ja, ja, zwembad was leeg daarna.
0: Maar ga snel verder, Gendy.
1: Ja.
0: Want we hebben nog een aantal nummers te gaan. En onder andere deze plaat. Dat is een plaat van Spargo en You and Me.

0: Pargo was dat. En You and Me. En dat was de laatste plaat. Wat wij voor vandaag hebben gedraaid. Ja, het einde is in zicht.
1: Wat een weekend hebben we gehad.
0: We hebben een heerlijk weekend gehad.
1: Nou,
0: veel disco-muziek.
1: Ja, de heupjes zijn denk ik bij iedereen los.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Nou ja, als je op je stoel bent blijven zitten, gewoon stil. Dat is heel knap met deze muziek. Ik kan het niet in ieder geval.
0: Nee. Hey, we gaan afsluiten.
1: Ja, en dat kan eigenlijk maar met één plaat, hè?
0: Eén plaat.
1: Ja.
0: Last Dance.
1: Ja, van Donna Summer.
0: En wij zijn volgende week weer terug.
1: Zelfde tijd.
0: Zelfde zender. Zoals gezegd dus, Donna Summer en Last Dance. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Hoi.
1: Tot volgende week.

0: Het is nu 6 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzegen. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in de Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: was me. Was me.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met de 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 8 uur.
1: Jo van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. Amateur Van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, van harte welkom bij weer een nieuwe editie van de enige echte Radio Bingo hier op Groningen 1. Het team voor vanavond is als volgt. Aan de telefoon zitten Gerrit en Linda. Nou, de regie is dan ook nog in handen van Linda. De techniek is in handen van Sander. En de presentatie is van ondergetekende Julian en Jan Kuil. Zit naast mij voor de balletjes.
1: Ja.
0: En ja, Linda zit er dan ook nog weer klaar voor de spelregels.
2: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij de enige echte Radio Bingo van Groningen 1. Zoals iedere zondagavond, klokslag 8 uur, spelen we weer voor grandioze prijzen. Wilt u weten wat er allemaal te winnen is? Kijk dan eens op onze website www.groningen1.nl. Hier vindt u alle prijzen voor de rijtjes, de volle kaarten en de troostprijzen. Maar voor we beginnen, nog eerst even de uitleg van het bingospel. Er wordt eerst een gewone bingo gespeeld. Dat zijn de roze kaarten. We beginnen met de bovenste, middelste en onderste rijen. Op iedere rij valt 2 keer een prijs. Als deze prijzen eruit zijn, dan gaan we voor de volle kaart. De eerste beller wint de hoofdprijs en de tweede beller de tweede hoofdprijs. Daarna gaan er nog 2 prijzen uit, de troostprijzen. De troostprijzen vallen op de roze kaartnummers van uw bingokaart. De winnende nummers worden na de tweede hoofdprijs bekendgemaakt. De deelnemers die genoemde nummers op de bingokaart hebben staan, mogen tijdens de muziek naar de studio bellen. Is de plaat afgelopen, dan kan er niet meer gebeld worden. Om 9 uur gaan we verder met de superbingo. En dat zijn de blauwe kaarten. Met die prachtige superprijs van €400. Voor u meedoet, controleer even of u met de juiste kaarten speelt. De kaarten die u afgelopen week heeft gekocht, zijn alleen vanavond geldig. En hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Na het spelen van de superbingo spelen we het 21-spel. En de spelregels hiervan worden nu straks uitgelegd. Als u een prijs heeft gewonnen, dan moet u het kaartje bewaren en afgeven aan een van onze medewerkers die de prijzen thuis bezorgen. Zonder het winnende kaartje wordt de prijs niet uitgekeerd. U hebt alleen recht op een prijs als u met een goede bingo telefonisch in de uitzending komt. Onze Radio Bingo is een geluksspel met als motto: het enige wat telt is de eerste die belt. Voor mensen die in groepen spelen geldt dat bij meerdere bingo's steeds opnieuw naar de studio gebeld moet worden. U mag de telefoon dus niet doorgeven aan iemand anders die ook bingo heeft. Het telefoonnummer dat u kunt bellen is 0599-313-579. Het is 1 telefoonnummer, maar we hebben 2 lijnen. U kunt dus gewoon blijven bellen. Wij wensen u heel veel geluk vanavond.
3: Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo, bingo.
0: Nou ja, daar gaan we dan voor de eerste ronde. En uiteraard beginnen we met de rijtjes. En dan beginnen we met nummer...
1: 72.
0: Nummer 72.
1: 72.
0: Nummer 53.
1: 53. 89.
0: Nummer 89.
1: 89. 3.
0: Nummer 3.
1: 3. 36.
0: Nummer 36.
1: 36. 90.
0: Nummer 90.
1: 90.
0: En dan de laatste van deze eerste ronde.
1: 39.
0: Nummer 39.
1: 39.
0: De getrokken nummers in deze eerste ronde waren nummer 72, 53, 89, 3, 36, nummer 90 en als laatste nummer 39. Gaan we naar de tweede ronde alweer.
1: Nummer 13. 17.
0: Nummer 17.
1: 17. 7.
0: Nummer 7.
1: 7. 75.
0: Nummer 75.
1: 75. 71.
0: Nummer 71.
1: 71. 88.
0: Nummer 88.
1: 88. 52.
0: En de laatste van deze tweede ronde was nummer 52.
1: 52.
0: De getrokken nummers waren nummer 13, nummer 17, 7, 75, 71, 88 en als laatste nummer 52. Gaan we naar de derde ronde alweer.
1: Ja.
0: Nummer 44.
1: 44. 47.
0: Nummer 47.
1: 47. 56.
0: 56.
1: 56. 81.
0: Nummer 81.
1: 81. 55.
0: Nummer 55.
1: 55. 10.
0: Nummer 10.
1: 10.
0: 10. En dan de laatste voor deze derde ronde alweer.
1: 2.
0: Dat is nummer 2.
1: 2. 2.

0: Goedenavond met de Radio Bingo.
1: Hallo, met Grietje Ploeger.
0: Hoi Grietje.
1: Hoi, ik heb de bovenste rij.
0: De bovenste rij. Ja. En waar heb je het kaartje gekocht?
1: Technotrans Veendam.
0: Bij Technotrans. Zou je mij alle nummers die op jouw bovenste rijtje staan willen opnoemen?
1: Jazeker, dat is nummer 10, 44, 53, 72 en nummer 90.
2: Deze bingo is helemaal goed.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Wat voor prijs had je graag gewild?
1: Ik wil graag de gourmet.
0: De gourmetschotel?
1: Ja.
0: Nou, dan wordt dat helemaal naar jou toegebracht.
1: Dankjewel.
0: Wens ik jou nog een hele fijne avond en blijf nog even aan de lijn. Dan kom je zo terug even bij de regie.
1: Helemaal goed. Fijne avond.
0: Doei doeg. Nou, dat was het eerste bovenste rijtje alweer.
3: Ja.
0: Maar goed, er is nog een bovenste rijtje die er straks uitgaat. En natuurlijk de twee onderste en ook nog twee middelste. Genoeg kans nog.

0: gaan we, voordat we naar de vierde ronde gaan, wil ik Jan nog even vragen. Wil je alle getrokken nummers in de eerste drie rondes even in chronologische volgorde willen opnoemen?
1: Goed. 2, 3, 7, 10, 13, 17, 36, 39, 44, 47, 52, 53, 55, 56, 71, 72, 75, 81, 88, 89 en 90.
0: Gaan we naar de vierde ronde dan alweer?
1: Ja.
0: Nummer 67.
1: 67. 83.
0: Nummer 83.

0: Ik krijg nog even door dat we nog even moeten wachten.
1: Ja.
0: En als het goed is, heb ik nu iemand aan de telefoon. Goedenavond met de Radio Bingo. Oh, zou u, even de radio op de achtergrond wat zachter kunnen zetten?
2: Dat weet ik.
0: Ja, dat is inderdaad beter. Wie heb ik aan de lijn?
2: Met Ploegen.
0: Meneer Ploegen. Voor welk rijtje bel je?
2: Ik bel voor de middelste hier.
0: De middelste. En waar heb je het kaartje gekocht?
2: Bij de Jumbo.
0: Bij de Jumbo. Zou je mij jouw nummers op je middelste rijtje willen kunnen opnoemen?
2: Ja, dat is nummer 13, 53, 67, 74 en 89.
3: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed. Goed.
2: Yes. Nou,
0: van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dank je.
0: Welke prijs had je graag gewild?
2: Door de carbonootjes, man.
0: De carbonadeschotel?
2: Ja.
0: Nou, komt dat helemaal naar u toe?
2: Is goed.
0: En heel veel plezier ermee en eet smakelijk alvast.
2: Ja, dank je.
0: En een hele fijne avond.
2: Ja, hetzelfde.

0: goedenavond met de Radio Bingo.
1: Goedenavond, ben je allemaal Stroomaan?
0: Hoi.
1: Hoi, van welke rij... het bovenste rijtje.
0: Het bovenste rijtje, kijk, dat is, dan zijn die er allemaal uit. Als het goed is straks. Waar heb je het kaartje gekocht?
1: Metting.
0: Bij Metting. En zou je mij jouw nummers even kunnen opnoemen die op je bovenste rijtje staan?
1: Ja, dat zijn nummer 2, 44, 67, 72 en 31.
2: Oh, de jongens, Strootmazel, volgens mij is dit een bingo. Goud. Oh, nee, we moeten hem nog even doorkijken. Nee, sorry, hij is wel goud.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Welke prijs had je graag gewild?
1: Graag de gourmetschotel.
0: De gourmetschotel?
1: Ja.
0: Nou, dan komt dat helemaal in orde en dan komt het naar u toe.
1: Oké.
0: En wens ik u een hele fijne avond en nog even gaat u nog eerst terug naar de regie.
1: Ja, dankjewel.
0: En dat was dan het andere bovenste rijtje. Dat betekent dat de bovenste rijtjes eruit zijn. Dat we nog 1 middelste rijtje hebben en nog 2 onderste rijtjes. Nou ja, daarna gaan we natuurlijk naar de volle kaart. Maar goed, de eerste rijtjes is...

0: krijgen we even door dat we nog even het laatste nummer even moeten opnoemen. En het laatste gedraaide nummer was nummer 83. Ik kreeg door dat hij een beetje wegviel in de uitzending. Maar goed, dat betekent dat we nu weer naar een aantal nieuwe nummers gaan als het goed is.
1: Ja.
0: Nummer 24.
1: Echt.
0: Nummer 8.
1: Echt.
0: Nummer 50.
1: Nummer 48.
0: En dan de laatste van deze vierde ronde.
1: 11.
0: Dat is nummer 11.

0: natuurlijk. 3, 10, 39, 48 en 56.
1: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
2: Hey. Van harte gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel.
2: Wat voor prijs had je graag gewild?
0: Barbecue feest.
2: Het barbecue pakket.
0: Ja.
2: Nou, dan komt dat helemaal in orde.
0: Oké.
2: En veel plezier ermee.
0: Ja, dankjewel.
2: Als je nog even aan de lijn blijft, ga je terug naar de regie en dan noteren we nog even je gegevens.
0: Ja, is goed.
2: Fijne avond.
0: Fijne avond.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Goedenavond met Van der Laan van Sterolde.
0: Met wie spreek ik?
1: Van der Laan.
0: Met Van der Laan. Voor welke rij bel je?
1: De middelste.
0: De middelste. En waar heb je het kaartje gekocht?
1: Jumbo.
0: Bij de Jumbo?
1: Ja.
0: Zou je mij jouw nummers even kunnen opnoemen die op de middelste rij staan?
1: Jawel, dat is 11, 36, 47, 56 en 88.
2: Deze bingo is goed. Gefeliciteerd.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, bedankt.
0: Wat voor prijs had je graag gewild?
1: De bingo-kaarten.
0: De bingo-kaarten?
1: Ja.
0: Nou, dan worden die ook bij u thuis bezocht uiteraard.
1: Heel goed.
0: Wens ik u nog een hele fijne avond en blijf nog even aan de lijn, noteren we nog even je gegevens.
1: Heel goed.
0: En dat was dan ook alweer het laatste middelste rijtje. Betekent dat we nog één onderste hebben. En daarna uiteraard voor de volle kaart gaan, waarin natuurlijk de hoofdprijs wordt weggegeven. En de tweede hoofdprijs.

0: 87.
1: Nummer 87.
0: 87.
1: Nummer 42.
0: 42.

0: Goedenavond met de Radio Bingo.
1: Ja, met mevrouw Openstadskanaal.
0: Mooi. Waar heeft u het kaartje gekocht?
1: Bij Kap.
0: Bij Kap. En voor waar elke rij bel je?
1: Onderste.
0: Nou, dat kon er eigenlijk niet anders.
1: Nee.
0: Zou je mij jouw nummers kunnen opnoemen die op je onderste rij staan?
1: Ja, 11, 36, 56, 71, 87.
2: Attentie, attentie. De nummers gaan nu de computer in. Deze bingo is goed.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Oh, volle bak hoor ik.
1: Ja.
0: Wat voor prijs had je graag gewild?
1: De bingo kaartjes.
0: De bingo kaartjes. Kun je volgende week mooi weer meedoen, ja?
1: Ja.
0: Nou, zo is dat. Worden die genoteerd? Blijf nog even aan de lijn. Noteer nog even je gegevens. En dan wens ik je een hele fijne avond.
1: Hetzelfde. Doei.
0: Doei, doeg. Nou, dat waren dus de bingo kaarten. Dat betekent dat ook bij deze de rijtjes eruit.

0: 1.
1: Nummer 1.
0: 1. Negentien.
1: Nummer 19.
0: 19. 85.
1: 85.
0: 85.
1: 85. En dan de laatste van deze vijfde ronde.
0: 28.
1: Dat is nummer 28.
0: 28.
1: De getrokken nummers in deze vijfde ronde waren nummer 87, 42, 78, 1, 19, 85 en 28. Gaan we naar de zesde ronde dan alweer. Nummer 31.
0: 31. 37.
1: 37.
0: 37. 21.
1: Nummer 21.
0: 21. 74.
1: Nummer 74.
0: 74. 54.
1: Nummer 54.
0: 54. 46.
1: Nummer 46.
0: 46.
1: 46. En de laatste van deze zesde trekking.
0: 66.
1: Dat is nummer 66.
0: 66.
1: De getrokken nummers in deze zesde ronde waren nummer 31, 37, 21, 74, 54, 46 en nummer 66. Gaan we naar de zevende ronde.
0: Vijfenveertig.
1: Nummer 45.
0: 45. 61.
1: Nummer 61.
0: 61. 84.
1: Nummer 84.
0: 84. 32.
1: Nummer 32.
0: 32.

0: Een hele goede avond met de Radio Bingo.
1: Even wachten. Snel met die
0: met de Radio Bingo.
2: Hallo, met Tony.
0: Hoi Tony.
2: Hi, ik heb bingo.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Dat is goed dat u gebeld heeft.
2: Voor de onderste rij.
0: Voor de onderste rij? Het gaat om volle kaart.
2: Oh, van de zesde ronde.
0: U gaat nog even terug naar de telefonie.
2: Ja.

0: gaan toch nog even door, merk ik.
1: Ja.
2: Even kijken. 15.
0: Nummer 15?
2: 15.
0: En toch even voor de duidelijkheid. De rijtjes zijn eruit dus. We gaan nu echt voor de volle kaart.
2: 43.
0: Nummer 43.
2: 43.
0: En dan de laatste van deze zevende ronde.
2: 29.
0: Nummer 29.
2: 29.
0: De getrokken nummers in deze zevende ronde waren nummer 45... 61, 84, 32, 15, 43 en nummer 29. Gaan we naar de achtste ronde alweer. Ja. Nummer 23.
2: 23.
0: Nummer 25.
2: 25.
0: Nummer 51.
2: 51. 26.
0: Nummer 26.
2: 26. 68.
0: Nummer 68.
2: 68. 30.
0: Nummer 30.
2: 30.
0: 30. En dan de laatste van deze achtste ronde.
2: 27.
0: Dat is nummer 27.
2: 27.
0: De getrokken nummers in deze achtste ronde waren nummer 23, 25, nummer 51, 26, 68, 30 en 27.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Goedenavond, met Lisette Lutke.
0: Hallo.
1: Hi.
0: Waar heeft u het kaartje gekocht?
1: Bij Kap.
0: Bij Kap, alweer Kap.
1: Ja.
0: Ja, zou je mij de nummers kunnen opnoemen die op jouw volle kaartje staan waarschijnlijk?
1: Natuurlijk. Dat is 25, 44, 67, 75, 85, 7, 13, 30, 50, 72, 11, 23, 37, 53, 88.
2: Door uw opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Wat een geweest dit. Ja, dat klonk wel heel erg enthousiast.
1: Ja, dat
0: zal ik ook worden hoor.
1: Oh, kijk.
0: Wat voor prijs had je graag gewild?
1: Wat zijn de prijzen
0: dan? Nou ja, je kunt kiezen uit een half varken, een airfryer, een keukenmachine of 140 euro contant.
1: De 140 euro contant.
0: De 140 euro contant?
1: Ja.
0: Nou, dan noteren we dat. Komt dat naar u toe?
1: Ja.
0: Wens ik u nog een hele fijne avond. En blijf nog even aan de lijn. Dan noteren we nog even je gegevens.
1: Tot
0: later. Nou, dat was dus de eerste hoofdprijs. Maar niet getreurd, er komt nog een tweede hoofdprijs. Als het goed is aan. Nou, die komt wel aan. Ja. Maar die hebben we natuurlijk nu nog niet. En daarin kun je kiezen uit een luxe vleespakket, een pannenset of 70 euro contant. Ook altijd leuk meegenomen.
3: Ja.
0: Kun je net je auto half vol vertanken tegenwoordig.

0: krijg vanuit de regie nog even door dat we nog even moeten wachten. Goedenavond met Radio Bingo.
1: Goedenavond.
0: Wie heb ik aan de lijn?
1: Karim.
0: Wie heb ik aan de lijn, sorry?
1: Karim.
0: Karim.
1: Yes.
0: Waar heb je het kaartje gekocht?
1: Bij de Shell.
0: Bij de Shell. Als je mij even jouw nummers kunt opnoemen die op jouw volle kaart staan, dan gaan we even controleren of het goed is.
1: 39, 48, 51, 88, 3, 18, 25, 7, 72, 87, 30, 42, 56, 61 en 82.
2: De door u opgegeven nummers zijn ingevoerd in de bingo-computer en worden nu gecontroleerd. Is de bingo goed of is die fout? De door u opgegeven bingo is goed.
0: Nou, van harte gefeliciteerd. Een volle bak hoor ik.
1: Ja, gezellig.
0: Wat voor prijs had je graag gewild?
1: Geld.
0: De 70 euro contant?
1: Yes.
0: Nou, dan wordt dat helemaal bij u thuis bezorgd.
1: Dat is goed. Dank u wel.
0: Als u aan de lijn blijft, gaat u nog even terug naar de regie. En een fijne avond.
1: Is goed, dank u wel.
0: Hey, doedoeg.
1: Hoi.
0: Nou, dat waren dus de volle kaarten.
3: Ja.
0: Als de lijnen zo vrij zijn, dan hebben we natuurlijk straks nog de troostprijzen. Die nummers, bingo kaartnummers, die noem ik zo meteen op. En wie daarvoor kunnen bellen uiteraard.

En de lijnen zijn weer vrij. De mensen die een kaartje, die het kaartnummer hebben, 13.587. En mensen met het kaartnummer 1542, die mogen bellen naar de studio. Dat is 0599 313579.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Goedenavond met Liane.
0: Hallo Liane.
1: Hallo.
0: Waar heb je het kaartje gekocht?
1: Fonsi.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Wat voor prijs had je graag gewild?
1: Ja, ik weet niet welke prijs er allemaal zijn.
0: Zal ik ze eens even opnoemen?
1: Ja.
0: De 15 euro contant. Een versiecheck te waarde van 15 euro. Een pop-up-komcheck te waarde van 15 euro. Droge worsten. En 3 straatjes gewone en 3 straatjes super bingo-kaarten.
1: Nou, doe maar gewoon de 15 euro.
0: De 15 euro. Zou je nog mij nog even je K-nummer willen opnoemen?
1: Ja, dat is 13587.
0: Klopt het helemaal. Ga je terug naar de telefonie. En dan wens ik je nog een hele fijne avond.
1: Ja, dankjewel.
0: En als het goed is, heb ik ook iemand anders aan de telefoon. Goedenavond met de Radio Bingo.
2: Hoi, met Rosa Lalinga.
0: Hallo, Rosa. Welk kaartnummer speel je mee?
2: Voor 1542.
0: En waar heb je het kaartje gekocht?
2: Een snackbar het stoepje in Alteveer.
0: Van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Wat voor prijs had je graag gewild?
2: Graag 15 euro contant.
0: De 15 euro contant?
2: Ja.
0: Nou, komt dat ook helemaal in orde en wordt het ook allemaal bij je bezorgd? Als je aan de lijn blijft, noteer nog even je gegevens en dan wens ik je nog een hele fijne avond.
2: Ja, hetzelfde.
0: En dat waren dus ook de troostprijzen. Zometeen na 9 uur gaan we verder met uiteraard de Super Bingo. Maar nu is het tijd voor...

0: En dan is het alweer exact 9 uur geweest. Dat betekent dat we verder gaan met de Super Bingo.
1: Eerste nummer, 22.
0: Dat is nummer 22.
1: 22.
0: Nummer 26.
1: 26. 88.
0: Nummer 88.
1: 88. 66.
0: Nummer 66.
1: 66. 16.
0: Nummer 16.
1: 16. 67.
0: Nummer 67.
1: 67.
0: 67. En de laatste van deze eerste ronde.
1: 73.
0: Dat is nummer 73.
1: 73.
0: De getrokken nummers in deze eerste ronde waren nummer 22, nummer 26, 88, 66, 16, 67 en 73. Gaan we naar de tweede ronde.
1: Elf.
0: Nummer 11.
1: 11. 20.
0: Nummer 20.
1: 20. 69.
0: Nummer 69.
1: 69. 62.
0: Nummer 62.
1: 62. 42.
0: Nummer 42.
1: 42. 28.
0: Nummer 28.
1: 28.
0: En de laatste van deze tweede ronde
1: is de hoogste, 90.
0: Nummer 90.
1: 90.
0: De getrokken nummers in deze tweede ronde waren nummer 11, 20, 69, 62, 42, 28 en nummer 90. Gaan we naar de derde ronde alweer. Ja. Nummer 23.
1: 23. 85.
0: Nummer 85.
1: 85. 6.
0: Nummer 6.
1: 6. 71.
0: Nummer 71.
1: 71. 8.
0: Nummer 8.
1: 8. 78.
0: Nummer 78.
1: 78.
0: En dan de laatste van deze derde ronde alweer.
1: 44.
0: Dat is nummer 44.
1: 44.
0: Zou je mij alle nummers even in numerieke volgorde willen opnoemen, Jan?
1: Ja. Even goed neerleggen.
0: Ja, dat is goed.
1: 6, 8, 11, 16, 20, 22, 23, 26, 28, 42, 44, 62, 66, 67, 69, 71, 73, 78, 85, 88 en 90.
0: Gaan we naar de vierde ronde alweer.
1: Ja.
0: Dat is nummer 33.
1: 33.
0: Nummer 19.
1: 19. 86.
0: Nummer 86.
1: 86. 74.
0: Nummer 74.
1: 74. 30.
0: Nummer 30.
1: 30. 45.
0: Nummer 45.
1: 45.
0: 45. En de laatste van deze vierde trekking.
1: 80.
0: Dat is nummer 80.
1: 80.
0: De getrokken nummers in deze vierde ronde waren nummer 33, 19, 86, 74, 30, 45 en nummer 80. Dan gaan we naar de vijfde ronde. Nummer 68.
1: 68. 29.
0: 29.
1: 29. 60.
0: Nummer 60.
1: 60. 79.
0: Nummer 79.
1: 79. 52.
0: Nummer 52.
1: 52. 56.
0: Nummer 56.
1: 56.
0: 56. En dan de laatste van deze vijfde trekking.
1: 72.
0: Dat is nummer 72.
1: 72.
0: De getrokken nummers in deze vijfde trekking waren nummer 68, 29, 60, 79, 52, 56 en nummer 72. Gaan we naar de zesde ronde. Zijn we alweer halverwege.
1: Ja.
0: Gaat snel.
1: 10 over 9, ja, hartstikke.
0: Ja.
1: 84.
0: Nummer 84.
1: 84. 38.
0: Nummer 38.
1: 38. 55.
0: Nummer 55.
1: 55. 89.
0: Nummer 89.
1: 89. 14.
0: Nummer 14.
1: 14. 37.
0: 37.
1: 37.
0: En de laatste
1: Het is 27.
0: Nummer 27.
1: 27.
0: De getrokken nummers in deze zesde trekking waren nummer 84, 38, nummer 55, 89, 14, 37 en nummer 27. Gaan we naar de zevende ronde. Nummer 70.
1: 70. 9.
0: Nummer 9.
1: 9. 77.
0: Nummer 77.
1: 77. 4.
0: Nummer 4.
1: 4. 61.
0: Nummer 61.
1: 61. 15.
0: Nummer 15.
1: 15.
0: En de laatste van deze zevende ronde?
1: 59.
0: Dat is nummer 59.
1: 59.
0: De getrokken nummers in deze zevende ronde waren nummer 70, nummer 9, 77, nummer 4, nummer 61, 15 en 59. Gaan we naar de achtste ronde. Nummer 83.
1: 83. 82.
0: Nummer 82.
1: 82. 64.
0: Nummer 64.
1: 64. 54.
0: Nummer 54.
1: 54. 50.
0: Nummer 50.
1: 50. 5.
0: Nummer 5.
1: 5. 21.
0: Nummer 21.
1: 21.
0: De getrokken nummers. Oh.

0: een hele goede avond met Radio Bingo.
1: Goedenavond, met Fabian.
0: Hoi Fabian.
1: Hallo.
0: Waar heb je je kaartje gekocht?
1: Bij Metting.
0: Bij Metting. Nou, dan gaan we eens even controleren of jij recht gaat krijgen op die 400 euro.
1: Ja.
0: Als je je nummers even wil opnoemen.
1: Is goed. 5, 14, 19, 23, 28, 30, 42, 44, 59, 66, 68, 72, 73, 86 en 90.
2: Deze bingo is

0: van harte gefeliciteerd.
1: Ja, hartstikke bedankt.
0: Nou ben ik eigenlijk altijd wel even benieuwd. Wat heb je al plannen met die 400 euro? Of kijk je nog even?
1: Nee, ik zou het nog niet weten.
0: Nou, in elk geval komt het vast goed terecht.
1: Ja, tuurlijk.
0: Nou, heel veel plezier in elk geval ermee.
1: Oké, hartstikke.
0: Als je aan de lijn blijft, dan gaan we even terug naar de telefonie en dan noteren we nog even je gegevens.
1: Ja, is goed.
0: En een hele fijne avond.
1: Dankjewel.
0: Oké, doei. Nou, dat was dan de Super Bingo. En dan wachten we nog even tot de lijnen zo vrij zijn, want dan gaan we naar het...
2: Het 21-spel.
0: Ja, en dan gaan we naar Engelina voor de spelregels.
2: Het 21-spel. Na de Super Bingo spelen we het 21-spel. Er worden twee bellen in de uitzending gehaald. Iedere bellen krijgt één kaart. Degene met het hoogste aantal punten op de kaart mag beginnen. Daarna is de tweede kandidaat aan de beurt. U probeert om 21 punten te behalen of zo dichtbij mogelijk te passen. Boven de 21 punten heeft u verloren. Er mag alleen vanaf 17 punten worden gepast. De kaartwaarden zijn heer 3 punten, vrouw 2 punten en boer 1 punt. Aas is 1 of 11 punten naar keuze. Deze keuze mag maar één keer per spel worden gemaakt en later niet meer worden omgewisseld. De kaarten 2 tot en met 10 hebben hun normale puntenwaarde. De joker telt niet mee. Er mag niet worden gesplitst. Als er 7 kaarten voor u zijn getrokken en u hebt minder dan 21 punten, dan wint u. Tenzij de andere kandidaat 21 punten heeft behaald. Als beide spelers hetzelfde aantal punten behalen, dan zijn er 2 winnaars en wordt de prijs gedeeld. Wat kunt u winnen? 12 gewone bingokaarten of 12 super bingokaarten als u 21 punten heeft behaald. Degene die een prijs heeft gewonnen mag 4 weken lang niet meer meespelen. Bij onduidelijkheden of verschil van mening ligt de beslissing bij de regie van het programma.
0: En de mensen die een kaartje hebben gekocht bij Hilgers of bij ons in de studio of bij een van onze medewerkers, die mag bellen naar de studio 0599-313579.
3: You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

0: trekken voor deelnemer nummer 1. Een klavervrouw.
1: Oh.
0: Dat is 2 punten. Ja.
2: En?
0: Voor Jeffrey.
2: Hartenvrouw.
0: Ook een hartenvrouw, ja. Dan beginnen ze dus beide op 2 punten.
2: Ja.
0: Dan gaan we gewoon met de deelnemer 1 beginnen. Dat is het meest logische. Dus gaan we met Jan in dit geval beginnen.
1: Nee, schout.
2: Hartenaas.
0: Dat is een hartenaas.
2: Mag je kiezen? 1 of 11?
1: Doe maar 1.
2: 1.
0: Doen we 1. Nou, dat is goed. Dan komen we nu op 3.
2: Klaver 9.
0: Dat is dan 12.
1: En nog maar aan de B.
2: Klaver 4.
1: Dus.
0: Komen we op 16.
1: Nou, nog maar
2: aan.
0: Ja,
2: mooi,
1: hè? Ja.
2: Harten 10.
0: En dat is, oh shit, dat is een 10. Ja.
1: Dat is auto.
0: Ja, dat is iets te veel.
1: Ja.
0: Dan gaan we nu naar Jeffrey. Even kijken of hij ook wel geluk heeft vanavond.
2: Ruiter 3.
0: Dat is dan een ruiter 3. Dat maakt 5.
1: Mm-hmm.
2: Klaver 5.
0: Dat maakt dan 10.
2: Klaver 2.
0: Ja, dat maakt 12. Er moet er nog één bij, toch?
1: Ja.
2: Ja? Ruiter en heer.
0: En dat is 3 punten, dus dat maakt ze 15. Ja, er moet er nog één bij, hè?
1: Ja, er moet er nog één bij.
2: Harten 4.
0: En een harten 4, dat maakt dan inderdaad 19. Dus ben jij de winnaar, Jeffrey?
1: Helemaal top, dankjewel.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
1: Helemaal top.
0: Dan krijg jij de bingo-kaarten.
1: Helemaal top.
0: Als je nog even aan de lijn blijft, noteer nog even je gegevens. Als dat al niet gedaan is. En anders wens ik je een hele fijne avond.
1: Hetzelfde.
0: En dat was dan ook het 21-spel en überhaupt de Radio Bingo voor vanavond. Dank, Jankel, Linda, Gerrit en Sander voor het meedoen aan deze uitzending. En dan zijn we er volgende week weer om 8 uur voor weer een hele nieuwe Radio Bingo. Tot dan!
2: Hoi!

0: is nu 10 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 11 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin geleerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monster zegen voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is het droog, zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. Het CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Dat gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaalrechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.